Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

Op zaterdag 19 september gaat de MetaRelax Ostend Night Run door. Verwacht een unieke avond vol sfeer, muziek, energie en verbondenheid in het hart van Ostende. De startzone is aan het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en 10 miles. Er is ook een kidsrun. MetaRelax Ostend Night Run steunt opnieuw twee prachtige lokale goede doelen.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
2: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond verse vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en

0: programma voorzien.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
0: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
1: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
0: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
1: Dankjewel.
2: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Iedereen luistert.

Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder meer tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 3:30 tot 4:30 op 17 oktober, 28 november en 12 december. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het blauwekruiskust.be/zitdagen.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuiden Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot Voorde Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte droneaanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanvallen.
3: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
2: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten, omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde. Nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Verman vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanisch Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, de drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Björn Pannekoeken.
2: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn in 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieu heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buys raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuide Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soete neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde Vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noord.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
3: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
2: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
3: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
2: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
3: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar en die DT-regels, waarom maken ze dat zo moeilijk, enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
2: Voor wie is het boek bedoeld?
3: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.

pootjes op de wc. En het is echt, echt, want het is reality tv. In gemeente word je bi, je tussenkomst als een held onthaalt. Je zit de winnaar van een wedstrijd, waar alleen de

would be. Je nam op een affiche van het schoonste festival. En je foto in de gazette samen met je lief op het galabal. Wat die affiche ligt nu bij het papier en is overplakt. En met de gazette van gisteren werd de vis ingepakt. 15 minuten voor iedereen.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
2: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond Verse Vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Primavera naar het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Van 10 tot 6 uur vanavond ben je welkom op Zilver aan Zee in het AC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuide Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot voor de Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden steden omdat je daar nog amper een parkeerplaats vindt. Ze vinden parkeren te duur en de regels niet duidelijk. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Je hoort Danny Smagge.
3: We zien uit de antwoorden dat mensen vaker gaan kiezen, bijvoorbeeld voor locaties om te winkelen of te recreëren of te consumeren, waar dat parkeren gemakkelijk is en vlot en dichtbij. En dat heb je natuurlijk in bijvoorbeeld grote winkelcentra, waar dat parkings in overmate worden aangeboden.
2: Touring vraagt lokale besturen om genoeg parkings te voorzien in hun centrum. Tijdens de 3 hittegolven van deze zomer zijn er in ons land bijna 3000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen vielen er bijna de helft meer doden dan normaal, ruim 2000. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood en 2 agenten raakten ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. Journaliste Katrien Sales.
4: De politie wil wel bevestigen dat er Belgen zijn opgepakt. Ze willen niet zeggen hoeveel, gewoon omdat ze het nog niet helemaal weten. Niet iedereen had een identiteitskaart bij, maar ik hoor wel dat er intussen met de Belgische federale politie contact is geweest om navraag te doen wie die mensen precies zouden zijn.
2: Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 daar. Speelster Alice Bosteels.
5: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
2: Vorig jaar eindigde OHL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag 25 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen, nieuws en informatie, je hoort het tot 9 uur. We hebben het straks over het ontslag van Jeroen Soete als parlementslid en Oostends gemeenteraadslid, een nieuw project voor de Afghaanse gemeenschap in de Badstad en we hebben het over een maand vol activiteiten rond dementie. Goedemorgen.

0: Nieuws en info.
1: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond Verse Vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
2: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Manifesta!
3: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen. Manu Chao.
4: Me gusta la guitarra, me gustas tú.
3: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
5: Oh, ik hou van u.
3: Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
2: Manifiesta!
6: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
7: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
8: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
9: Thuis aan de kust.
10: Iedereen luistert.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Björn Pannekoeken.
2: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn in 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.

Confession of the Groom.

0: Nieuws en info.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
4: Want KV, dat is de beste en de zijn.
5: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Thuis aan de kust.

blijft vandaag aan de kust zo goed als droog. Temperaturen rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Naar het weekend toe wordt het warmer.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Björn Pannekoeken.
2: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieu heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buys raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuide Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soeten neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zien en omdat het eigenlijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

Oostende, je weet dat je nooit kan vergeten. Alhoewel, dank heel de wereld en gezien. Ik moet, nee, ik moet van die anders niet weten. Minstad, nee, ze moeten niet anders.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
3: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be. Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Patimont Solar Park, tot op KVDO.
3: Want KV, dat is de beste en de zijn.
0: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
6: me gusta la guitarra, me gustas tú,
5: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
7: Manifiesta!
8: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Nieuws en info.
1: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieux heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buijs raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.

blijft vandaag aan de kust zo goed als droog. Temperaturen rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Naar het weekend toe wordt het warmer.

Straks om 9:30 praten we hier bij Radio Noordzee met Patrick Jansen over G-sport, meer bepaald over basketbal. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
2: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond Verse Vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
3: 059 70 27 27.
2: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
2: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
3: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
2: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
3: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Veel succes.
3: Dank u wel.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Iedereen luistert.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42.

0: Uit de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis. Op 059 23 31 42.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

blijft vandaag aan de kust zo goed als droog. Temperaturen rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Naar het weekend toe wordt het warmer.

0: is nu 10 uur.
1: Een hele goede morgen en welkom uiteraard. Vandaag zijn we niet in de studio, maar wel midden in de gezelligheid, want het is Zilver aan Zee hier in de Aasig Wellington Hippodroom in Oostende. Van 10 uur vanochtend tot en met 6 uur vanavond staat hier alles klaar voor iedereen vanaf 60 jaar jong. En de toegang die is helemaal gratis, dus inschrijven hoeft niet. Gewoon binnenwandelen en genieten.
2: Er is hier vandaag heel wat te doen. Tientallen standen van verenigingen, hobbyclubs, stadsdiensten. Er zijn workshops, initiaties en heel wat boeiende sprekers. Ook in het eerste uur hebben wij onder meer Fenna Jonkeren van de organisatie. We hebben ook Delphine Peel van het Zorgend Vrijwilligersnetwerk. Michael van Drogenbroek komt langs en we praten straks ook met Eva Strobbe van Museum.
3: Ja, en tussendoor kan je ook genieten van een heerlijk drankje. Uiteraard hier een frietje of een oliebol of een fris drankje. Het kan vandaag. We sluiten af met een live optreden van de Covrettes of de Covrettes of zoiets. Ik weet niet hoe dat ik het precies moet uitspreken. Die treden op om 5 uur 's namiddags. Deze namiddag dus. We blijven hier tot 2 uur met interviews, verhalen en de leukste muziek. Dit is Zilver aan Zee Live Radio.
0: Dit is Zilver aan Zee Live Radio. Tot 2 uur vanmiddag vanuit de Wellington Hippodroom in Oostende.

0: 3 september 2026 live vanuit de ASEG Wellington Hippodroom. Stammen hier op Zilver aan Zee. Een mooie beurs. En we hebben bij ons Fenna Jonkheren van de stad Oostende. Fenna, waarom is deze beurs zo interessant?
1: Deze beurs is zo interessant volgens ons omdat we verschillende onderwerpen in de kijker zetten voor, die belangrijk zijn voor senioren. Daarbij hebben we ook verschillende stadsdiensten, organisaties en verenigingen die hun aanbod voor senioren bekendbaar komen maken. En er zijn ook verschillende workshops en initiaties.
0: Er zijn verschillende sprekers. Hoe hebben jullie de thema's gekozen eigenlijk?
1: We hebben in 2023 nog een ouderenbehoefteonderzoek laten uitvoeren voor de stad Oostende. En daaruit kwamen heel wat thema's naar voren die voor senioren belangrijk zijn. En daar hebben wij ook eigenlijk nu wat op gebaseerd om dan die thema's te kiezen.
0: Ja, de zaal is een beetje verdeeld. Straks voor het optreden uiteraard om 5 uur. En we hebben ook nog verschillende standen helemaal rechts in de zaal. Kan je misschien kort uitleggen wie dat er allemaal staat? Er staat heel veel, hè?
1: Er staan inderdaad heel veel standen. Dus we hebben nu 48 standen. En daarnaast ook nog wat workshopstandjes. Dus wie staat er allemaal? Dat zijn wel seniorenverenigingen. Zoals Okra, VIF en Vlas en Volvo enzovoort. Tot verschillende stadsdiensten. Zoals inbraakpreventie. Onze mantelzorgverenigingen. Mantelzorghuis staat er. En onze vrijwilligerswerking enzovoort staan er. En dan staan er ook nog andere verenigingen die zich engageren voor senioren en die daarom bij ons pasten op deze stand.
0: Ja, op deze beurs is tot vanavond 5 uur eigenlijk. Er zijn workshops. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Kan je eens een voorbeeld geven van een workshop?
1: We hebben workshops yoga, we hebben workshops kantklossen, wolspinnen. Schilderworkshops. Ook van museum komt er een workshop met een kunstbar. Dus er is heel wat te doen.
0: Wat is het mooiste moment voor jou vandaag als er heel veel volk komt?
1: Ja, ik denk wel dat het heel tof zal zijn als er heel veel volk komt. Ook door dit weer, dat we eigenlijk niet hadden verwacht. We hadden gehoopt dat het mooi weer ging zijn na zo'n mooie zomer. Maar nu hopen we toch dat er zelf met dit weer heel veel volk
0: komt. Ja, gelukkig zijn er heel veel zalen hier waar presentaties kunnen gebeuren. En dat gebeurt op het eerste en tweede verdiep vandaag, dankzij het mooie weer.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar ze verwachten zon deze namiddag, dus geen paniek. Misschien nog even zeggen, de toegang is gratis. Men kan vanaf nu terecht tot vanavond 6 uur. Er is ook een optreden om 5 uur. Daarmee wordt de dag eigenlijk afgesloten.
1: Ja, inderdaad. We hebben gekozen voor een coverband, de Covrets. Dat zijn 3 dames die een optreden geven. Het schijnt heel goed te zijn, dus kom zeker af.
0: Voilà. Ik zou zeggen, Fenna, bedankt voor dit interview. Veel succes met de organisatie, want er moet nog van alles gebeuren.
1: Er moet nog van alles gebeuren.
0: En wij gaan straks nog wat mensen interviewen hier op de beurs, maar eerst wat muziek.
2: Dit is Zilver aan Zee, het event voor 60-plussers. Met boeiende lezingen, workshops en een informatiemarkt rond gezond ouder worden.

0: Nog steeds op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. Met Delphine Peel van Zorgend Vrijwilligerswerk Oostende van de CM. Delphine, wat doet jullie organisatie?
1: Goedemorgen. Onze organisatie is een vrijwilligerswerking van de Christelijke Mutualiteit die mensen met een zorg- of ondersteuningsnood helpt in hun dagelijkse leven.
0: Wat is dat dan concreet? Iemand helpen?
1: Wij hebben onze ondersteuning CM Spaak, waar vrijwilligers aan huis langs gaan om administratief te ondersteunen. Wij hebben CM Mobiel, waar chauffeurs medisch en sociaal vervoer verzorgen voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen rijden. Ons rolwagenvervoer is het vervoer in een aangepaste wagen voor rolwagengebruikers. En dan hebben we nog CM Oppas aan huis, waar de vrijwilliger de mantelzorger ondersteunt in de thuissituatie van de hulpvrager.
0: Een heel breed aanbod. Ik hoor u zeggen, de mensen gaan aan huis. Hoe ziet zo'n huisbezoeker uit?
1: Afhankelijk van de hulpvraag die gesteld wordt, dat kan zijn samen gaan wandelen, de klant wat ondersteuning bieden, maar dat kan ook nachtoppas zijn, waar de vrijwilliger de nacht doorbrengt bij de klant, zodanig dat de mantelzorger bijvoorbeeld de zoon of dochter ook een rustige nacht geeft. Dat kan ook een zorgzame aanwezigheid zijn, wanneer de mantelzorger bijvoorbeeld wekelijks gaat fietsen als hobby en zijn dementerende echtgenote niet alleen thuis kan laten. Dan zijn onze vrijwilligers er.
0: Wie zijn die vrijwilligers?
1: Het profiel van een vrijwilliger bij ons is vooral iemand die warm, zorgzaam en betrokken is. De leeftijd speelt niet echt een rol. Er is wel een minimumleeftijd van 18 jaar. Er is geen maximumleeftijd. Onze oudste vrijwilliger is 90 jaar. Iemand die veel of weinig vrije tijd heeft, dat doet er niet echt toe, want als vrijwilliger bepaal je volledig zelf je engagement.
0: Hoe komt het dat mensen zich inzetten als vrijwilliger?
1: Ik stel die vraag altijd aan een vrijwilliger die op intakegesprek komt. En het mooie vind ik altijd dat iemand, hoe oud of jong hij is, met welke intentie hij of zij het doet, het altijd is om nog iets, een betekenis te hebben in de maatschappij.
0: Wie mag er bij jullie aankloppen? Wie mag er langskomen?
1: Eigenlijk iedereen. Iedereen die zin heeft om te vrijwilligen, die warm, zorgzaam en betrokken is. Maar ook alle mensen die ergens een zorg- of ondersteuningsnood ervaren, mogen zeker ook bij ons aankloppen.
0: Jullie begeleiden hen ook?
1: Wij begeleiden de vrijwilligers, wij coachen, wij zorgen voor vorming. Wij ondersteunen ze wanneer nodig.
0: Waar vinden de mensen jullie?
1: Standje nummer 10.
0: Ja, en buiten deze beurs?
1: Uiteraard. Op de website www.cm.be kan je ons terugvinden. En mag ik ook een telefoonnummer vermelden? Dat kan op 02-246-62-60.
0: Bedankt voor het gesprek en veel succes, Delphine Peel.
2: Zilver aan Zee Live Radio. Met veel muziek en boeiende interviews rond gezond ouder worden.

0: Live vanuit de Asseg Wellington Hippodroom vandaag op Zilver aan Zee. We zijn tot 2 uur live op Radio B1 en Radio Noordzee. We hebben vandaag bij ons Michael van Drogenbroek, geen onbekende man, vooral bekend van televisie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welkom in onze cozy studio.
1: Ja, zou ik cozy, zeggen. Ik vind het een heel mooie studio.
0: Heel mooi.
1: Hier in de zaal.
0: De tweede en derde helft van je leven, je hebt daar boeken over geschreven, al verschillende. Wat was je doel om die boeken te schrijven?
1: Wel, ik heb die samengeschreven met een collega die bij KNAK werkt, met Ewald Pironet. En we kregen eigenlijk de vraag, kunnen jullie geen boek schrijven met, we zijn alle twee financieel journalisten, met tips over geld voor iedereen? En we hebben meteen gezegd, nee, als journalisten moeten wij geen tips geven. En twee, voor iedereen, dat gaat niet, want voor iedereen is dat verschillend. Maar hebben we toen gezegd, we willen wel graag eens een boek schrijven met gewoon alles wat mogelijk is, wat de voor- en de nadelen zijn. Want het spaarboekje kent iedereen, maar wat aandelen zijn, wat obligaties zijn, waarom goud misschien interessant is, dat is voor een groter publiek misschien minder bekend. En dus dachten we gaan dat doen. Gewoon heel feitelijk, alle voor- en nadelen. Maar je moet natuurlijk al wel wat verzameld hebben om te kunnen investeren. En als we alles opzochten van gegevens die erover beschikbaar zijn, dan kwamen we eigenlijk uit dat dat vanaf je 40, 45 ongeveer lukt in de tweede helft van je leven. Dat was ons eerste boek. En als dat geschreven was, dachten we, hebben wel de smaak te pakken. En die tweede helft van het leven bouwt natuurlijk verder op wat je al aan keuzes gemaakt hebt. Bijvoorbeeld, wat voor job ga je doen? Spaar je dan je geld? Of geef je dat uit? Koop je of huur je iets? Ga je trouwen of niet? Dat is allemaal in wat wij dan de eerste helft van het leven hebben genoemd. Maar dat was er een groot probleem. Want ons verhaal was nog niet verteld, maar de helften waren op. En gelukkig weet Ewald iets van voetbal waar ik werkelijk niks van ken. En in het voetbal spreekt men soms wel eens over de derde helft. Ik weet niet of jij een voetballiefhebber bent. Ik ook niet. Maar dat is de nabespreking tussen pot en pint. En dat kwam goed uit. De derde helft van het leven gaat voor ons over wat na je pensioen. En dus inderdaad, de tweede en derde helft van het leven gaat dus over alles na je 40 ongeveer.
0: Ja. Die lezing vandaag gaat daar ook over. Is het niet moeilijk om al die info in één lezing te stoppen?
1: Ja, ik heb dat intussen wel al geleerd. Het is niet de eerste keer dat ik over het boek een lezing geef. Je kan natuurlijk niet alles vertellen in een uur. Je moet je wat beperken. Maar ik beperk me dan eigenlijk tot wat de essentie is van ons boek. En eigenlijk kan je dat in één zin samenvatten. Denk goed na. Denk misschien beter na dan dat we nu allemaal doen. Want wat we nu doen, is geld dat we niet meteen uitgeven. We zetten dat massaal op een spaarboekje. En er zijn heel wat redenen om dat goed te vinden. Want dat is een heel veilige manier om je geld weg te zetten. Maar er zijn ook heel wat redenen om daar misschien toch iets beter over na te denken. Want als we sparen op een spaarboekje, en dat ga ik hier in de lezing straks aantonen met gewoon gegevens die we hebben, dan word je eigenlijk armer jaar na jaar. Je koopkracht vermindert. En dat is toch ook niet de bedoeling.
0: Ja, ik hoor soms mensen zeggen, ik ben nu 70. Is het nu nog de moeite om mij bezig te houden met investeren of beleggen of wat dan ook?
1: Ja, is dan het antwoord. Waarom ook niet? Je moet altijd natuurlijk een buffer hebben, sowieso. En misschien is het op de 70ste, als je weet van, er gaan misschien kosten komen ooit van een woonzorgcentrum en zo, is het misschien niet slecht om dat ook wel in te calculeren. Maar het is niet omdat je elk leven stopt en na de derde helft komt er geen ander deel meer. Daarna zijn er natuurlijk wel je nakomelingen, je erfgenamen, die misschien blij zijn dat je in de 10, 20, 30 jaar die je op je 70ste nog hebt, je geld wat meer aan het werk gezet hebt, dat wat meer opbrengt dan wat het op een spaarboekje zou opbrengen. Dus ja, er staat eigenlijk geen leeftijd, misschien een iets andere invalshoek, maar er staat geen leeftijd op investeren.
0: Het grote voordeel is natuurlijk dat die mensen van die leeftijd veel tijd hebben. Dus kunnen zich informeren.
1: Veel tijd? En meestal ook meer geld. Dat is het punt net van als je kinderen het huis uit zijn, als je huis afbetaald is, dan is er vaak wat meer over. Maar je inkomsten vallen natuurlijk ook terug. Als je met pensioen gaat, is er wat wij noemen echt een inkomensval. Ja, het wettelijk pensioen is in ons land niet bepaald florissant. Dat is voor iedereen verschillend. Maar je moet er eigenlijk van uitgaan dat je wettelijk pensioen, en dat krijg je heel die derde helft van het leven, zoals wij die noemen, die is minder dan de helft van je laatste loon. Dus je gaat ook die buffer wel wat nodig hebben, maar voor veel mensen, niet voor iedereen, dat moeten we ook altijd zeggen, er zijn mensen die het echt financieel moeilijk hebben, maar voor veel mensen is die derde helft ook een beetje een financieel comfortabele helft, waar ze ook dingen doen die ze in hun actieve leven minder kunnen doen hebben, reizen, uitstappen, met kinderen, kleinkinderen bezig zijn, maar we weten ook dat naarmate we ouder worden, dat er ook meer kosten bij komen, en ik heb daar straks al het woonzorgcentrum aangehaald, dat is een heel grote kost, voor een heel groot deel, meer dan 4 op de 5 van de Vlamingen is het wettelijk pensioen niet eens voldoende om een woonzorgcentrum te betalen.
0: Dus kinderen bijleggen eigenlijk. Ja.
1: Kinderen bijleggen of wat we eigenlijk vooral zien is dat die buffer die we hebben opgebouwd in die tweede helft van het leven, dat die wordt gebruikt op dat moment. Dus het is eigenlijk wel goed dat je vreemd genoeg op je 40ste toch al denkt aan, als ik ooit 80, 85, 90 ben, van wat, met wat ik nu opzij zet, hoe kan ik dat best laten renderen om er dan te volle van te kunnen gebruik maken.
0: Okay. Straks is de lezing, dus binnen ongeveer een kwartiertje. Mensen die luisteren kunnen nog langskomen. Ja. Het is gratis. En het is op het eerste verdiep hier, of op het tweede verdiep.
1: Derde verdiep.
0: Voilà. In de Assijk Welling, Tony Hippodroom vandaag. Michael, veel succes met de lezing.
1: Ja, jullie met de radio.
0: En geniet van je dag.
1: Ja, absoluut. Ga ik zeker doen. Dankjewel.

0: Zee Live Radio. Met veel muziek en boeiende interviews rond gezond ouder worden.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Obi-Wan en Radio Noord zijn nog steeds live hier op Zilver aan Zee in de Wellington Hippodroom. Bij ons Eva Strobbe, u werkt bij Museum. Wie zijn jullie precies?
1: Wij zijn een kunsteducatieve organisatie in Oostende en wij bieden zeer uiteenlopende workshops aan, aan mensen in de vrije tijd of ook aan groepen en ook aan senioren onder andere. Heel veel leeftijden.
0: Jullie team is vandaag verkleed als ober.
1: Inderdaad, omdat wij hier aanwezig zijn met Kunstbar. Dus wij spelen restaurant, wij serveren allerlei heerlijke kunstige gerechten waarmee mensen iets smakelijk kunnen maken.
0: Wat is dat bijvoorbeeld?
1: Dat kan zijn een van onze heerlijke zoute houtskoolboontjes, vers geplukt deze morgen. We hebben ook een overheerlijk aquarelsaladetje met aangepaste penselen en daarnaast ook nog een zeer krokant gipsgerecht.
0: Mensen gaan bij jullie aan de slag, creatief?
1: Zij gaan bij ons creatief aan de slag op hun manier dat ze zelf graag doen. En zij blijven zo lang of zo kort als ze zelf willen.
0: Mensen associëren Museum vaak met activiteiten voor jongeren, kinderen, maar er zijn ook activiteiten voor volwassenen.
1: Inderdaad, wij hebben heel wat activiteiten voor volwassenen. Onder andere een gezinsworkshops, dus daar kunnen zij aan deelnemen samen met hun gezin, kleinkinderen. En wij hebben ook apart workshops voor volwassenen in de dag of 's avonds. Ik kan misschien even een paar ideetjes opnoemen. We hebben onder andere schilderen op zijde, op muziek. We hebben ook een kunstenaarsduo, Frank en Robert, die op bezoek komt voor een toffe workshop. We werken met softpastels, kleibar kan er van alles. Houtskool weghaaltechniek, punchnedel, druktechnieken, een waaier aan activiteiten.
0: Jullie hebben ook een groepsaanbod, verenigingen die bijvoorbeeld willen langskomen?
1: Dat hebben wij ook en ons aanbod kan je het best vinden op onze vernieuwde website en dat is www.mu-zee-um.be.
0: Waar vinden de activiteiten plaats?
1: Die vinden plaats in de Edith Cavellstraat 10B in Oostende.
0: En jullie zijn nog de hele dag hier op Zilver aan Zee?
1: Ja, wij hebben een kunstbar shift in de ruime voormiddag en ook eentje deze namiddag.
0: Smakelijk.
1: Dus iedereen van harte welkom om te komen proeven.
0: Bedankt voor het gesprek, Eva Strobbe van Museum.
2: Live vanuit de Wellington Hippodroom. Dit is Zilver aan Zee Live Radio.

0: Shakira was dat hier bij Zilveren aan Zee Live Radio. Trouwens, een hele goede morgen toegewenst. Tot 6 uur vanavond staat hier alles in het teken voor iedereen vanaf 60 jaar jong. En de toegang die is trouwens volledig gratis. Dus inschrijven hoeft niet. Je kan dus gewoon langskomen hier in de Aasteg Wellington Hippodroom in Oostende. Heel wat te beleven hoor je op de achtergrond. En natuurlijk ook heel wat gesprekken. En daar zorgt Veert voor, onder andere, en Edwin.
1: Ja, de line dance is net begonnen op het podium. Mensen kunnen komen kijken, maar ze kunnen ook meedoen. We hebben Mons Pille, een ervaren line dancer. Pille, goedemorgen.
2: Goeie zonnige morgen.
1: Een goeie zonnige morgen. Nee, het is regenachtig.
2: Ja, maar ja.
1: Je bent vandaag van dienst hier als presentator.
2: Ja.
1: Wat is jouw taak hier?
2: Ik probeer een beetje alles aan te kondigen. De lezingen, de line dance die bezig is. Alle soorten dingen die te doen zijn vandaag in Zilveren aan Zee.
1: Ja, er zijn workshops, er zijn lezingen, er is van alles te doen. Dus dan is het wel handig dat er iemand dit aankondigt.
2: Het is van ons te doen. Het is zeer interessant voor mensen die al een beetje de 60 gepasseerd zijn, like wij. En het is gratis. En het is in Wellington en de standen.
1: Heb je al een toertje gedaan tussen de standen?
2: Ik heb nog geen tijd om een toertje te doen. Nee. Ik heb wel lang een paar aankondigingen gedaan. Onder andere van Michael van der Hogenbroek. Die zeer veel volk aantrekt.
1: Die nu bezig is met zijn lezing.
2: Die gaan dus start om 11 uur.
1: Ja. Om 11 uur. Ah, oké. Okay, goed. Mensen die nog willen langskomen, de inkom is gratis hier in de Aasteg Wellington Hippodroom in Oostende. Jij bent een muzikant, dat weten we allemaal. Ja. Straks is er een optreden van de Covrets. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Covrets is een groep met een soort covergroep met drie pittige dames. Die is een beetje rock and roll en de swinger al zo een beetje terugbrengen. Een beetje de muziek van de niet aan de oudere tijd, maar de rockabilly tijd.
1: Ja, 60s, 70s.
2: 70s muziek, ja.
1: En die treden een uur op als afsluiter van de dag.
2: Afsluiter van de Zilveren aan Zee, ja.
1: Om 7 uur, om 5 uur is dat tot 6 uur vanavond, dan sluit deze beurs af.
2: En om 14:45 hebben we nog een optreden van de singalong van Oostende.
1: Voilà, extra info. Voilà. Dankjewel Pille, veel extra succes willing. Vandaag.
2: Zeker vast. Iedereen van harte welkom.
3: Dit is Zilveren aan Zee, het event voor 60-plussers. Met boeiende lezingen, workshops en een informatiemarkt rond gezond ouder worden.

0: Welkom bij Zilver aan Zee Live Radio. Tot 2 uur vanmiddag vanuit de Wellington Hippodroom in Oostende.
1: Het is intussen 11 uur voorbij. We blijven bij jullie live vanuit de Aadzeg Wellington Hippodroom in Oostende. Dit is Zilver aan Zee Live Radio. En in dit tweede uur draait alles rond gezond ouder worden en voor elkaar zorgen. We hebben straks heel fijne gasten aan onze studiotafel. We beginnen met Barbara Keuleers. Zij komt vertellen over haar boek Vergeet Dementie. Een frisse kijk op een thema dat eigenlijk wel veel mensen raakt. Mieke Geldhof komt vertellen over mantelzorg. Wie zorgt er nu eigenlijk voor de zorgende? Christine de Vriend van de Parkinson Liga legt uit wat ze hier vandaag in Oostende betekenen. En tot slot verwachten we Judith van Perspectief over hoe je perspectief kan inschakelen in je dagelijkse behoeften. Dus blijf zeker luisteren tussendoor de leukste muziek. Dit is Zilver aan Zee Live.

0: stijgt de temperatuur met 20 graden bij het horen van deze Shakira. We hebben Marjorie Rosseel bij ons en die werkt voor de sociale dienst voor ouderen van de stad Oostende. Marjorie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuke sfeer hier in de zaal. Veel volk ook. Heel veel mensen aan jullie stand?
1: Voorlopig wel. Mondjesmaat passeren er wel mensen.
0: Zeg Marjorie, we gaan het hebben over de sociale dienst van de stad Oostende. Mensen kunnen bij jullie terecht. Waarom komen ze bij jullie?
1: Mensen vanaf 65 jaar, dus wij richten ons op de ouderen van de stad Oostende, kloppen bij ons aan met allerlei soorten vragen. En dan gaan wij vooral in eerste instantie ook gaan kijken van oké, wat is er dan concreet nodig? Wat zijn de vragen? En dan zijn wij eigenlijk de zorgcoachen van dienst om eventueel de zorg intern op te nemen ofwel door te verwijzen naar andere diensten.
0: Zijn het enkel ouderen die komen of ook kinderen van ouderen bijvoorbeeld?
1: Wij richten ons wel op de ouderen, maar wij merken inderdaad dat de doorverwijzers zowel familieleden zijn die jonger zijn over dan 65 jaar of sociale diensten van andere instanties, van ziekenhuis of van mutualiteiten of zo, die ook wel de weg naar ons vinden. Evengoed politie verwijst ook wel door naar ons, want wij hebben verschillende subteams, waaronder ook het meldpunt senioren in nood. Dus wij krijgen wel heel veel doorverwijzen, ook als er vanuit andere diensten gemerkt wordt van het is echt wel nodig dat de nodige ondersteuning voorzien wordt.
0: Met hoeveel mensen werken jullie op deze dienst ongeveer? Heb je daar een idee van?
1: Ik denk dat wij nu met een stuk of 10 zijn in totaal, maar we hebben inderdaad wel een RO die ook aan huis gaat. We hebben een eerste lijnspsychologe. We hebben 3 collega's binnen het meldpunt senioren in nood. De zorgcoaching op zich die ook aan huis gaat om de zorg te regelen. Maar wij hebben evengoed een maatschappelijk werker die ook verbonden is aan het Centrum voor Dagverzorging, Clemence Wante, die ook de inschrijvingen doet en de opvolging daar. Ikzelf ben ook zorgcoaching voor de kortverblijven en voor de woonzorgcentra van Stad Oostende, dus van Lacour en van de Borenbreker, waar wij ook wel met een 3-tal collega's in staan. Dus het is wel een redelijk uitgebreide dienst.
0: Wat is de meest voorkomende vraag die jullie krijgen van ouderen?
1: Mensen zijn soms ook wel op zoek naar wat ondersteuning algemeen. Ze vinden niet altijd de nodige diensten waar dat ze onmiddellijk naartoe kunnen. Dus wij zijn heel vaak ook gewoon een doorverwijzer die dan echt wel ook een warme doorverwijzing gaan doen. Maar evengoed, mensen die eenzaam zijn en die op dat vlak dan ondersteuning nodig hebben. Dus het is zeer uitgebreid.
0: We hebben het over eenzaamheid. Mensen moeten zichzelf beredden. Die mensen komen dan heel veel sneller bij jullie aankloppen?
1: Onder andere, maar wij merken gewoon ook wel dat heel veel anderen, buren die toch wel de nodige bezorgdheden hebben, ook wel aankloppen bij ons.
0: Heel belangrijk, hoe kunnen ze bij jullie terecht? Waar zijn jullie terug te vinden? Is er een website? Is er een adres?
1: Ja, wij zijn terug te vinden in Huis Willy Kooi in de Hospitaalstraat 35 in Oostende. Maar je kan ons ook opbellen op 059 59 13 99. En we zijn uiteraard ook te vinden op de website van Stad Oostende.
0: Oké, Marjorie, ik wens je veel succes vandaag aan jullie stand. Hopelijk krijgen jullie veel vragen en kunnen jullie veel mensen helpen.
1: Dankjewel.
0: Voilà, Marjorie van de Sociale Dienst voor Ouderen, terug te vinden hier op de stand op de Assegwelling Ton Hippodroom tijdens Zilver aan Zee.
2: Dit is Zilver aan Zee, live radio.

0: Zilver aan Zee nog de hele dag lang hier op de Wellington Renbaan in Oostende, gratis toegankelijk. We staan hier met Mieke Geldof. Mieke, u bent coördinator van de dienst mantelzorg van de stad Oostende. Wat doen jullie precies?
1: Wel, binnen Oostende, 1 op 3 personen, volwassenen, zijn mantelzorger. Dus dat zijn heel veel Oostendenaars die mantelzorger zijn. En wij zetten ons ook voor hen in. We hebben een inloophuis mantelzorg, maar ook we hebben een beleid rond mantelzorg. En we organiseren eigenlijk van alles.
0: Wanneer is iemand mantelzorger?
1: Mantelzorger, dat is eigenlijk een zeer simpele definitie. Dat is zorgen voor iemand met een zorgnood. Je ziet die persoon graag en het belangrijkste is, je wordt daar eigenlijk niet voor betaald.
0: Wat is het zwaarste aan zorgen voor iemand?
1: Wel, als je mantelzorger bent, je hebt een verantwoordelijkheid voor iemand. Je zorgt voor iemand, dat kan heel laagdrempelig zijn. Dat kan bijvoorbeeld 1 keer in de week achter boodschappen zijn. Maar dat kan soms gaan, zeker als dat voor iemand is waar je partner of zo waarmee samenwoont. Dat kan gaan na 24 uur of 24, 7 dagen op 7. Dus er zijn daar heel veel gradaties in van hoe zwaar de zorg voor iemand is.
0: Wat maakt het de moeite waard voor de mantelzorger?
1: Wel, als je kan zorgen voor iemand dat je graag ziet, is dat fantastisch. Het is niet altijd even gemakkelijk, hè? Dat zeg ik niet. Dat kan soms heel zwaar zijn, ook mantelzorg. En we mogen dat zeker ook zeggen. Maar als je bijvoorbeeld kan zorgen voor je mama of je papa, broer of zus, want ook jonge kinderen kunnen mantelzorger zijn. Als je onder 18 bent, ben je een jonge mantelzorger. Als je daar kan voor zorgen, en meestal de mensen waarvoor je zorgt, appreciëren dat wel ook.
0: Wat als het voor mantelzorgers even te veel wordt, die zorg?
1: Wel, er is het inloophuis mantelzorg in Oostende. We hebben vrije inloopmomenten, dus mantelzorgers kunnen daar terecht voor allerlei informatie. Dus informatie, vragen, opstart thuiszorg, opstart gezinszorg. Ook al is het of een luisterend oor, een keer hun hart luchten, daar kunnen ze zeker ook bij ons terecht.
0: Waar bevindt dat mantelzorghuis zich?
1: Wel, dat is in de Torhoutse Steenweg nummer 19, hier in Oostende. En wij hebben vrije inloopmomenten op dinsdagochtend en donderdagochtend. Maar als ze op afspraak willen komen, kan dat even goed. Ik ben maar een mailtje weg of een telefoontje weg om een afspraak te maken. Dus kan zeker.
0: En je bent hier nog de hele dag op de beurs. Mieke, jullie staan hier op de beurs met een bijzonder nieuw item. Wat is het?
1: Wel, wij staan hier ook met de dimensiekeuken. Dat is een keuken waar niets vertrouwd aanvoelt. Een keuken waar we eigenlijk mensen op een zeer laagdrempelige manier willen kennismaken hoe het zou zijn als je dementie hebt. Dus dat is een spelletje dat we spelen. Het duurt maar een paar minuten. Iedereen mag langskomen en we willen eigenlijk het bewustzijn rond dementie daarmee verhogen.
0: Die dementiekeuken die is gemaakt door het VTI en die gaat nu reizen.
1: Ja, inderdaad. Wij hebben die bij Stad Oostende. Wij staan nu vandaag hier op de beurs, maar in de week van dementie, dat is de week van 21 september, dan staan wij in het woonzorgcentrum Lacour of in het woonzorgcentrum Borrebreker. Maar ook gaan wij daarmee rond naar alle woonzorgcentra in Oostende, scholen. Eigenlijk om het bewustzijn rond die mensen te verhogen. En we kunnen daar heel ver mee gaan. Ik stel zelfs voor dat we eventueel op de Paulusfeesten daarmee kunnen staan. Dus zolang we die bewustzijn rond die mensen maar kunnen verhogen bij zoveel mogelijk Oostendenaars.
0: Mensen of organisaties die zeggen we willen met die dementiekeuken iets doen. Waar moeten zij contact nemen?
1: Wel, dat kan via mij. Ik heb een makkelijk mailadres of een makkelijk telefoonnummer als mantelzorg@oostende.be en dan kijken we wanneer dat mantelzorg of wanneer dat de dementiekeuken tot bij hen kan komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldof.
2: Zilver aan Zee live radio met veel muziek en boeiende interviews rond gezond ouder worden.

0: volgend jaar de headliner op Rockwerchter Tame Impala. We hebben bij ons Christine de Vriend. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent verantwoordelijk voor de Parkinson-liga vandaag hier op deze beurs. Vertel eens wat meer over de Parkinson-liga. Wat doen jullie precies?
1: Bij de Parkinson-liga doen we eigenlijk heel veel zaken. We willen mensen sensibiliseren. Maar voor ons is ook heel belangrijk het contact tussen lotgenoten bevorderen. En dat doen we in verschillende contactgroepen. En hier in Oostende hebben we een contactgroep Oostende waar we verschillende activiteiten organiseren. Zo organiseren we wekelijks onze parkenspoor. Dat is sport waar we samen oefenen, want samen is toch veel leuker dan alleen. En we doen dat onder begeleiding van een kinesiste. En zij geeft ons oefeningen die specifiek aangepast zijn aan de noden van mensen met Parkinson. Deze activiteit, de parkenspoor, gaat elke week door de dinsdagavond van 17:30 tot 18:30 in de schaperijen.
0: In Oostende uiteraard.
1: In Oostende uiteraard.
0: Ja, wat merken mensen vooral niet in het begin van de ziekte? Heel veel mensen merken niet dat ze Parkinson hebben. Hoe ontdekken ze dat meestal?
1: Heel vaak wordt de ziekte ontdekt door een motorische storing, heel vaak door het beven, waardoor dat mensen eigenlijk de gedachte hebben dat Parkinson vooral beven is, wat helemaal niet waar is. Er zijn een 40-tal symptomen die kunnen verbonden zijn met Parkinson. En eenmaal de diagnose gesteld, beseffen ze heel vaak dat ze eigenlijk al heel lang met Parkinson zitten, omdat Parkinson kan zich bijvoorbeeld ook uiten in constipatie, onrustig slapen, een beetje een depressief gevoel. Dus eigenlijk symptomen die je niet onmiddellijk zal linken aan Parkinson.
0: Het is heel belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten, want iedere persoon is anders.
1: Dat absoluut. Dus dat contact willen we bevorderen. Eén, door dat wekelijks contact, maar we doen daarnaast ook maandelijks hebben we een activiteit die we organiseren. Die gaat meestal door de vierde maandag namiddag van de maand in het viooltje. En we bieden een hele variatie aan. We hebben soms een leuke activiteit. We nodigen soms een interessante spreker uit. Of we doen een concertje. We hebben ons nieuwjaarsreceptie. Kortom, eigenlijk voor elk wat wils. En ook daar proberen we zoveel mogelijk te starten met de beweegmoment. Omdat bewegen wel echt zeer belangrijk is voor mensen met Parkinson.
0: Geven jullie ook raad over de ziekte of moeten ze daarvoor bij de dokter zijn?
1: Medische informatie, die moeten ze inderdaad gaan halen bij de dokter.
0: Jullie kunnen natuurlijk mensen helpen om in beweging te blijven, om actief te blijven, want dat is zeer cruciaal bij Parkinson.
1: Bewegen is eigenlijk de belangrijkste niet-medicamenteuze manier om de ziekte zo lang mogelijk tegen te houden. Absoluut.
0: Men wil informatie krijgen over de Parkinson Liga Oostende. Waar kunnen ze daarvoor terecht?
1: Je kunt altijd terecht bij oostende@parkinsonliga.be of telefonisch 0478 96 81 89. En mag ik ook graag reclame maken voor ons wandelevenement die doorgaat op 20 september in Duin en Zee. En die organiseren we. Dit is de tweede keer dat we dit organiseren. Wij organiseren dit om geld in te zamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En dat is broodnodig.
0: Voilà, ik zou zeggen, de oproep mag gehoord worden. Mensen zijn verwittigd. Ze kunnen meewandelen voor het goede doel, in dit geval voor Parkinson. Christine, mag ik u bedanken voor uw komst en veel succes op de stand.
1: Hartelijk dank.
0: Voilà, dat was het. Christine de Vriend van de Parkinson Liga in Oostende.
2: Welkom, dit is Zilver aan Zee Live Radio.

0: Zilver aan Zee, live vanuit de ASEG Wellington Hippodroom. We zitten hier live tot 2 uur. De beurs duurt tot 18 uur. Er is nog een optreden ook om af te sluiten. We hebben bij ons, even kijken, Sandra van Perspectief. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen iedereen.
0: Jij staat hier met een stand samen met een collega over Perspectief. Mensen kunnen meer info verkrijgen. Wat doet Perspectief precies?
1: Perspectief biedt vrijwilligerswerk aan. De mensen mogen een beetje zelf kiezen hoe dat ze dat invullen. Kwestie van tijd, kwestie van opdrachten. Van opdrachten kan ik een beetje meer uitleg geven. Dat gaat van boodschappen doen samen met de mensen die meer zo mobiel zijn. Samen een wandelingetje maken als ze iets buiten willen. De hondjes laten wandelen, dat kan ook gebeuren. Dan hebben wij verder ook werkende scholen. Bijvoorbeeld de voorschoolse of de naschoolse kinderopvang. Ook hebben we personen die helpen met de soepbedeling over de middag. De boterhammetjes smeren. Verder hebben wij ook nog chauffeurs nodig die de mensen eens tot aan de tandarts of tot bij de bank kunnen brengen.

0: Dat gebeurt dan met de eigen wagen van de mensen. We hebben ook de digibanken, waar alle mensen terecht kunnen voor vragen over internet. Een nieuwe telefoon dat ze gekocht hebben, dat ze niet goed weten hoe dat precies werkt.
1: Dat is een succesverhaal, hè, die digibanken.
0: Inderdaad, inderdaad. Heel veel mensen bezoeken onze digipunten om een woordje uitleg te krijgen. De vrees om iets nieuws te proberen zit er altijd in bij de mensen, en zeker bij de oudere mensen. Vandaar dat die digibanken heel veel succes hebben.
1: Ja, mensen kunnen beroep doen op perspectief om hulp in te schakelen. Laat dat ons het zo omschrijven. Kost dat iets?
0: Dat kost een kleine bijdrage van €6,50 ongeveer per uur. Maar wij zoeken ook vrijwilligers daarvoor. En de mensen daarvoor krijgen ook een kleine vergoeding van €4,1 per uur. Maar dat is nog altijd een klein bedrag in vergelijking met wat de mensen anders zouden betalen aan hulp.
1: Ja, inderdaad. En ook leuk verdiend. Dat zijn meestal mensen die niet werken of minder aantal uren werken, die nog iets willen bijverdienen. En dat kan dan via perspectief.
0: Dat kan inderdaad via perspectief. Maar de meeste mensen bij ons doen dat wel omdat ze een goed hart hebben. Ze doen het niet enkel voor het geld, want dat is een kleine bijdrage.
1: Oké, de bijdrage is altijd welkom. Laat het ons zo omschrijven. Wat zijn nog de activiteiten van perspectief? Zijn er nog zaken die je wilt toevoegen?
0: Ik had graag nog laten weten dat wij ook soms flyers bezorgen bij de mensen thuis. Dus van deur tot deur gaan. De openbare toiletten die je vindt in Oostende en de andere gemeenten waar we te werk gesteld zijn, die worden ook bemand door ons. Zoals hier vandaag de standen die hier staan, die helpen wij ook soms mee opbouwen en afbreken.
1: Dus organisaties kunnen ook beroep doen op vrijwilligers om bijvoorbeeld tafels en stoelen uit te zetten.
0: Inderdaad, dat gebeurt ook door onze diensten.
1: Voilà, meer compleet programma kan je terugvinden op de website van Perspectief. Uiteraard, meer mensen, meer informatie kunnen ze ook verkrijgen in de Stuiverstraat, waar jullie kantoor is.
0: Dat klopt. En binnenkort verhuizen wij ook naar een andere locatie. Dat is aan het Gerechtsplein.
1: Dat is de Timmermansstraat, als ik het mij goed herinner.
0: Timmermansstraat nummertje 1, juist op de hoek.
1: Voilà. Ik zou zeggen, Sandra, hartelijk bedankt om naar hier te komen. En veel succes met Perspectief.
0: Graag gedaan. En tot de volgende
1: keer. Tot de volgende keer, absoluut. Wij schakelen ook Perspectief regelmatig in voor onze activiteiten. Voilà, Ludo, tot zover dit gesprek. Het is bijna 11:45. En u luistert naar Zilver aan Zee Live Radio op B1 en Noordzee.
2: Live vanuit de Wellington Hippodroom. Dit is Zilver aan Zee Live Radio.

naar Womack & Womack met T-Raps hier bij Zilver aan Zee. En dat was een uur vol zorgbeweging en vele warme verhalen. Dankjewel aan al onze gasten en natuurlijk ook aan jullie om te luisteren. Maar we zijn nog lang niet klaar hier in de ASEG Wellington Hippodrome. Want in het volgende uur gooien we het over een heel andere boeg. We starten met Alexander Odent van Praia Loga over rust en soepel blijven. Daarna komen de radioamateurs van Oostende langs. De reisvrienden schuiven aan met Jean-Pierre Coquuit en Florie Barrière over samen op stap gaan. Inge Brussel komt vertellen over Saro. En we sluiten af met Fleur Baten over wonen. Blijf dus zeker hangen tussendoor de leukste muziek, want dit is Zilver aan Zee Live Radio.

0: bij Zilver aan Zee Live Radio. Tot 2 uur vanmiddag vanuit de Wellington Hippodroom in Oostende.
1: Een goedemiddag en welkom terug nog altijd live vanuit de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Dit is Zilver aan Zee Live Radio. We duiken meteen het derde uur in en dat wordt een verrassend gevarieerd uurtje met 5 keer een heel ander verhaal. We beginnen met Alexander Odent van Pralaya Yoga over rust vinden en soepel blijven. Daarna schuiven de radioamateurs van Oostende aan. Jean-Pierre Coquet en Florie Barrière komen vertellen over samen op stap gaan met de reisvrienden. Ingrid Busselen legt uit waar Saro voor staat. En tot slot Fleur Paarten over wonen, een thema dat vroeg of laat aan iedereen aanbelangt. 5 gasten, veel goesting en tussendoor natuurlijk de leukste muziek. Blijf luisteren, want dit is Zilver aan Zee Live Radio. Ik tel.

0: Zilver aan zee, de beurs nog tot vanavond hier op de Wellington-renbaan in Oostende. Bij ons Alexander Odent van Pralaya Yoga. Alexander, wat is Pralaya Yoga precies?
1: Pralaya Yoga is een update in anatomie. Dus de allerlaatste nieuwe ontdekkingen rond mobiliteit en anatomie komen vanuit de Pralaya Yoga.
0: Het is geen gewone yoga.
1: Nee, het is ontwikkeld door Robert Bustani. Man is 78 jaar en heeft zijn leven toegewijd rond gewrichtsproblemen. Dus we zien dat naarmate dat mensen ouder worden, roesten ze vast. En hoe kan je dat voorkomen en oplossen?
0: Mensen denken dan, ik ben een beetje stijf, ik ben wat ouder, yoga is niks voor mij.
1: Ja, yoga, een misconceptie is dat yoga stretchen is. Yoga is niet stretchen. Yoga is het aanspannen en cultiveren van spieren en is het stretchen van het bindweefsel.
0: Ook een aanbod doe je voor senioren?
1: Zeer zeker. Dus wat dat we zien is dat als mensen boven de 35 komen, dan bevriezen de bijlspieren en de hamstrings. Dus de heupen worden dysfunctioneel. Hoe kun je mobiliteit bewaren is wat ik doe.
0: Wat zijn de effecten als ze dan die Pralaya Yoga doen?
1: Als je wil oefenen en je hebt discipline, dan kan je mobiliteit bewaren tot de laatste dag van je leven.
0: Je bent hier op Zilver aan Zee, de beurs. Je staat hier boven. Wat doe je hier precies?
1: Ik geef behandelingen en een aantal korte workshops waarin ik mensen toelicht rond hoe Pralaya Yoga mij heeft genezen en hoe zij zichzelf kunnen genezen of hun mobiliteit kunnen behouden.
0: Mensen kunnen ook bij jou terecht in Oostende.
1: Zeer zeker. Ik ben freelance docent en ik geef les in onder andere het viooltje, Mind Your Body. En in Oostende is dat het.
0: Ja, de mensen kunnen daar terecht als ze met jou willen kennismaken of vanavond hier tot 18 uur. Bedankt voor het gesprek, Alexander.
2: Goedemorgen. Dit is Zilver aan Zee, live radio. Nog tot 2 uur.

0: Kop Zilver aan Zee, de Antares Bridge Club. Bij ons Karen van de Wal. Karen, u bent voorzitter die Bridge Club. Wat is dat precies?
1: Een Bridge Club is een groep van mensen die via het bridgespel eigenlijk sociale contacten onderhoudt, hun hersenen alle mogelijke stof tot nadenken geeft en eigenlijk in spelverband de beste connecties zoeken, de beste eindresultaten van giften in het spel. Het is een deksport.
0: Het is een kaartspel. Meeste mensen kenden andere kaartspelen. Dan denk ik, bridge, dat is moeilijk.
1: Bridge is een beetje anders. Bridge, als je graag kaarten speelt, gelijk welk spel, dan speel je waarschijnlijk ook graag bridge. Bij bridge is er een opstapje. Je hebt een aantal, beperkt aantal lessen nodig om je die stapjes te leren zetten. Maar eens je die lessen hebt genomen, kan je eigenlijk redelijk snel meespelen bij de normale drives in de Bridge Club. En, positief, Antares Bridge Club organiseert op regelmatige basis ook scholing voor nieuwe beginnende bridgers. En op zaterdag, nu zaterdag, begint een nieuwe cursus, maar we verzamelen ook de gegevens van mensen die in de toekomst geïnteresseerd zijn, om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de boeiende grondslagen van dit spel onder de knie te krijgen.
0: Is daar veel belangstelling voor bridgen?
1: Er is veel belangstelling. Er is ook een groeiende belangstelling van een jonger aantal mensen. Want het was eigenlijk een beetje gelabeld als een sport voor oude mensen. En vandaar dat we onze lessen ook zoveel mogelijk proberen te geven op bijvoorbeeld zaterdagochtenden. Om meer mensen die ook nog werken bijvoorbeeld de kans te geven om toch die basisstappen onder de knie te krijgen.
0: Mensen die de Antares Bridge Club willen contacteren om misschien eens te komen kijken of kennis te maken. Wanneer kan dat en waar kan dat?
1: Je kan op onze website al onze spelmomenten vinden. Je kan gewoon per mail contact opnemen. Er staat een telefoonnummer op, dus je kan eigenlijk ons contacteren. Op donderdag speel je bijvoorbeeld al bridge. Dan kan je op donderdag altijd langskomen in Hotel Royal Astrid. En dan zorgen wij ervoor dat, zelfs als je alleen bent, dat er altijd iemand van de bestuursleden is die ervoor zorgt dat je een compagnon hebt die namiddag. Dus op donderdag namiddagen, als je al kan bridgen en je wil eens komen kijken, kom dan graag eens naar Royal Astrid. We verwelkomen jullie met open armen.
0: Bedankt voor het gesprek, Karen van de Wal.
2: Zilver aan Zee Live Radio. Met veel muziek en boeiende interviews rond gezond ouder worden.

0: Radio B1 en Radio Noordzee nog steeds op Zilver aan Zee op de Aanslag Wellington Hippodrome in Oostende. Een mooie stand hier ook van de bibliotheek. Bij ons bibliothecaris Goedroen Verduin. Goedroen, wie zijn die bezoekers aan de Oostendse bibliotheek?
1: Ja, goedemiddag. Eerst en vooral wil ik zeker zeggen dat iedereen van harte welkom is in de bibliotheek. Dus iedereen die een adres heeft in België kan gratis lid worden van de bibliotheek, materialen uitlenen en ook deelnemen aan onze activiteiten. Wij zien wel dat de grootste groep zijn de kindjes en ook de leeftijd vanaf 40 jaar. Wij krijgen ook zeer veel grootouders over de vloer die boekjes uitlenen voor de kleinkinderen of die deelnemen aan activiteiten en voorleessessies met de kleinkinderen.
0: U zegt grootouders. Hebben jullie een aanbod voor grootouders, senioren in het algemeen?
1: We hebben een zeer uitgebreid aanbod. We hebben natuurlijk senioren die gebruik maken van het gewone aanbod. De spannende boeken, de romantische boeken, de non-fictieboeken. We hebben wel een speciaal aanbod voor slechtzienden. Dat zijn uiteraard niet alleen senioren. Dat zijn grote letterboeken. Daarnaast hebben wij ook een aanbod aan luisterboeken. En wij werken ook samen met de Luisterpuntbibliotheek. We hebben ook een e-boekenplatform waar het mogelijk is om e-boeken, dus elektronische boeken, uit te lenen. Omdat wij wel horen van ouderen dat het niet altijd gemakkelijk is om een boek lang vast te houden.
0: Dat digitale, dat wordt steeds belangrijker.
1: Ja, dat klopt. Nu, wij zien ook wel veel senioren die al goed mee zijn met de digitale evolutie, maar er is natuurlijk ook wel nog een grote groep voor wie het niet evident is. Wij hebben al heel lang een digipunt in de bibliotheek. We hebben dat nu uitgebreid met 2 extra digibalies. Dus als je een probleem hebt met je smartphone, je laptop, met iets mee, ben je van harte welkom in de bibliotheek op vaste tijdstippen.
0: U wil ook een bijzondere oproep doen.
1: Dat klopt. Senioren zijn zeer geëngageerd, dat hebben wij al gemerkt. En wij werken heel veel samen met vrijwilligers. Dat is zeer gevarieerd, gaande van boeken wegsteken tot voorlezen of helpen met knutselactiviteiten. Heb je nog wat vrije tijd en ben je geïnteresseerd in de werking van de BIP, kom zeker eens langs, ga met ons in gesprek en dan kijken we waar we elkaar kunnen helpen.
0: Dat kan hier op Zilver aan Zee, op jullie stand. Het kan ook in de bibliotheek. En aan de balie dan?
1: Het kan zeker aan de balie in de bibliotheek. Je kunt ook een formulier invullen aan onze stand. Of je mag ook altijd een mail sturen naar vrijwilligers.bibliotheek@oostende.be.
0: Hartelijk dank voor het gesprek, bibliothecaris Goedroen Verduin.
2: Dit is Zilver aan Zee, het event voor 60-plussers. Met boeiende lezingen, workshops en een informatiemarkt rond gezond ouder worden.

0: Ondertussen is het half 1 geworden hier in de ASSEG Wellington Hippodroom. We staan hier op Zilver aan Zee, een organisatie van de stad Oostende voor 60-plussers. En het staat hier toch een 60-plusser naast mij, Jean-Pierre. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent van de reisvrienden van het kasteeltje in Zandvoorde.
1: Ja.
0: Een OC, een ontmoetingscentrum die zeer actief is?
1: Uitermate zeer actief. Zeker overdag ook. We zijn verschillende hobbyclubs. Ook we hebben hobbyclubs die s'avonds ook afkomen. En ik heb er eigenlijk vroeger altijd gewerkt, 18 jaar. En ik ben altijd ingestaan voor de reisuitstappen. En ze hebben mij dan gevraagd, nu dat ik op pensioen ben, of dat ik het wil verder doen als hobbyclub. En ik ben nu verder aan het doen samen met Florie Barlière, die ook een vrijwilligster is voor de reisclub.
0: Voilà, en de bedoeling is dat jullie dagtrips organiseren. Dat doen jullie 2 keer per jaar. Hoe zit dat precies in elkaar?
1: Dus we kijken eigenlijk meestal naar het toegankelijke, ook het prijselijke. En ook naar onze senioren toe, die nog redelijk mobiel zijn. Rollators kunnen nog wel mee. We proberen ook uit te zoeken naar locaties met een lift of zo weinig mogelijk trappen. En ook binnen het budget.
0: Ja, jullie organiseren 2 keer per jaar, voorjaar. Ja. Dat was naar Meissen?
1: Ja, dat klopt. In het voorjaar zijn we naar het Fort van Marino geweest, onder begeleiding met een gids. En dan zijn we dan, 's middags was iedereen vrij om te gaan eten. Soms zijn er maaltijden inbegrepen, maar nu was iedereen vrij. En in de namiddag zijn we dan naar de plantentuin van Meissen geweest.
0: Een mooie beleving.
1: Ja, zeker en vast en kleurrijk.
0: Ja, inderdaad. Dit najaar hebben jullie terug een reis op stapel staan.
1: Dat klopt. Op vrijdag 4 december gaan we de grens over naar Noord-Frankrijk. Dan gaan we naar de kerstmarkt van Arras. Naar het schijnt is het een van de grootste kerstmarkten van Noord-Frankrijk. Dus de brieven zijn in de maak. Binnen een 2-tal weken worden ze verstuurd en ook per mail. En dan beginnen de inschrijvingen.
0: Ja, dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Hoe kunnen mensen inschrijven? Moeten ze naar het OC komen of kunnen ze dat online raadplegen?
1: Nu momenteel heb ik hier nog een brief liggen met een inschrijvingslijsten. Dus die mensen die nu inschrijven gaan automatisch een brief krijgen of een e-mail. En dan kunnen ze zich inschrijven.
0: Wat kost zo'n reis voor 1 dag?
1: Dus deze reis is al berekend. Dat gaat rond de €30 kosten. Dat krijgen ze wel 's morgens bij aankomst in het OC, bij de afspraak, een tas koffie en een croissant.
0: Leuk ontbijtje.
1: Ja, zeker en vast.
0: En hoe laat vertrekken jullie dan ongeveer?
1: Dus normaal, de kerstmarkt gaat maar open rond 11 uur. Dus kunnen we nog vertrekken rond 9 uur, 8:45. Dan zijn we daar juist op tijd dat de kerstmarkt begint. Want als we te vroeg zijn, is het ook niet leuk. En de mensen gaan zich vervelen. En nu kunnen ze dan direct tot de kerstmarkt.
0: Ja, de hele dag op de kerstmarkt is wel intensief, hè?
1: Ja, zeker en vast. In het verleden hebben we het ook meegemaakt naar Canterbury. Dat is een echte pittige dag.
0: Staat er al iets op het programma voor volgend jaar?
1: Ik ben aan het kijken voor volgend jaar naar dingen, naar Vlaams-Brabant eventueel iets te doen met een culinaire uitstap. Dus omdat ik ook nog veel extra's doe in de horeca, in Dist. En ik heb al afgesproken met de baas dat we eventueel daar een culinaire maaltijd kunnen binnen te gaan.
0: Voilà, iets om naar uit te kijken. Hebben jullie ook een website of een pagina?
1: Er staat gewoon alles te volgen op de Facebookpagina van OC Het Kasteeltje.
0: Voilà, het kasteeltje, dat is de key name voor vandaag. Ik wens jou heel veel succes bij het organiseren van jullie trips. De reisvrienden uit Zandvoorde.
1: Ja, dank u wel.
0: Jean-Pierre, bedankt. Straks hebben we nog Ingrid Busselen van SARO. Dat is de seniorenadviesraad. Dan zijn we al meteen aan het einde van ons 3e uur, Ludo. Maar ik stel voor dat we eerst gaan luisteren naar Dua Lipa.
2: Goedemiddag. Dit is Zilver aan Zee, live radio. Nog tot 2 uur.

0: Radio B1 en Radio Noordzee live op Zilver aan Zee op de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Bij ons Ingrid Busselen. Ingrid, u bent voorzitter van de SARO, de Senioren Adviesraad. Wat doen jullie precies? Wie zijn jullie?
1: Het is de bedoeling van de adviesraad. Ik ga misschien beginnen met te zeggen wie lid is van de SARO. Dat zijn ouderenverenigingen die dus activiteiten organiseren voor ouderen. Dat is onze basis. Daarnaast hebben wij ook onafhankelijke, wij noemen dat geïnteresseerde burgers, die kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de SARO en een steentje bijdragen. De SARO, wat doen wij? Wij vangen de signalen op vanuit die verenigingen, van beide leden van die verenigingen. Signalen die met senioren te maken hebben.
0: Hoeveel verenigingen en personen zijn lid bij jullie?
1: Er zijn op dit ogenblik een 25-tal verenigingen lid van de SARO. Daarbij hebben we dus die enkele onafhankelijken.
0: U zegt, we krijgen signalen van verenigingen over dingen die hen bezighouden. Wat houdt Oostendse senioren bezig?
1: Wij hebben binnen de SARO werkgroepen. Wij hebben een werkgroep wonen, een werkgroep mobiliteit. En wij starten nu in september nog met een werkgroep zorg en welzijn. Daar worden de verschillende soorten signalen in verwerkt in die werkgroep. En hebben wij dus alles wat met mobiliteit te maken heeft. Dat senioren zeggen dat kan beter. Of dat moet veranderen. Of dat is een gevaarlijk punt. Dat centraliseren wij. En komen wij in contact met de stadsdiensten. Om te overleggen wat dat wij kunnen verbeteren.
0: Wat jullie kunnen bereiken, waarvoor jullie pleiten. Kunt u een voorbeeld geven van iets

0: waarvan u de voorbije jaren hebt bepleit, die er gekomen is?
1: Wel, bij de vorige legislatuur van de Saro hebben wij enorm gepleit voor de taxis aan het station van Oostende. Dus dat was een punt. Nu hebben wij ook enkele punten, maar waar wij nog volop mee bezig zijn, onder andere het bereikbaarheid van het polderbos. Voor senioren is dat ook een probleem. Als zij willen vaarwel zeggen aan hun vrienden of familieleden, is dat voor vele senioren moeilijk om daar te geraken.
0: Mensen die willen aansluiten bij de SARO als individueel persoon of eventueel met de vereniging, hoe moeten ze dat doen?
1: Dan kunnen zij contact opnemen. Wij hebben ook een nieuwsbrief. Op de website van de stad Oostende kunnen zij ons ook terugvinden, de SARO. Als zij onze bericht sturen, daar staat ook telefoonnummers bij, dan kunnen zij ons bereiken en dan krijgen zij de informatie van ons.
0: Jullie blijven een belangrijke stem in Oostende.
1: Ja, inderdaad, dat willen wij, een duidelijke stem voor senioren zijn. Wij hebben ook een overeenkomst met de stad Oostende, waar wij ons rechten en plichten hebben om die communicatie over senioren te verbeteren.
0: Bedankt voor het gesprek, Ingrid Busselen van de SARO.

0: Sabrina Carpenter met Espresso. En zo sluiten we het derde uur af van yoga tot de eter. Van samen op reis tot de senioren adviesraad. Dankjewel aan onze gasten en ook aan jullie natuurlijk om erbij te zijn. Maar blijf zeker hangen, want ook het volgende uur zit boordevol. We beginnen met Fleur Baarten over wonen. Daarna komt Nicolas Maas langs met de Zorro's over inbraakpreventie. Monique Willems vertelt over de MS-liga. Gilles Van Hoeken neemt ons mee naar de ontmoetingscentra van Oostende. Charlotte Goeman schuift aan namens de gezondheidsmakers. En we sluiten af met de sociale dienst voor ouderen. Dus 6 gasten, veel nuttige info. En tussendoor de leukste muziek. Dit is Zilver aan Zee Live Radio. Rechtstreeks vanuit de Aastig Wellington Hippodrome.
1: Spinderella cut it up one time.

0: Welkom bij Zilver aan Zee Live Radio. Tot 2 uur vanmiddag vanuit de Wellington Hippodroom in Oostende.
1: Welkom terug bij Zilver aan Zee Live op B1 en Radio Noordzee. Rechtstreeks vanuit de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het is hier nog altijd druk, gezellig en boordevol beleving. En we doen nog graag even door een uurtje, doen we nog door eigenlijk. Meteen ook het laatste uur van deze radio-uitzending. Dit uur draait het rond thuis, gezondheid en de weg vinden naar de juiste hulp. Fleur Barten opent het vuur met alles over wonen. Nicolas Maas komt langs met de Zorro's over inbraakpreventie en veilig thuis zijn. Monique Willems vertelt over de MS-liga. Gilles Van Hoeken neemt ons mee naar de ontmoetingscentra van de stad. Charlotte Hoeman schuift aan namens de gezondheidsmakers. En tot slot de sociale dienst voor ouderen. Gasten, veel bruikbare info en tussendoor de leukste muziek. Blijf dus luisteren.
0: Goedemiddag, dit is Zilver aan Zee Live Radio. Nog tot 2 uur.

0: luisteren naar Radio Noordzee en Radio B1 live van op de ASSER Wellington Hippodroom voor Zilver aan Zee. En vandaag staat Fleur bij ons van de dienst te wonen. Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De zon komt erdoor.
1: Ja, perfect.
0: Ja, na de regen van vanmorgen. En dat wil zeggen dat mensen nog hier terecht kunnen tot 6 uur vanavond. Hè. En de inkom is gratis. We gaan het hebben over wonen. Bij welke woonvragen kunnen mensen bij jullie terecht?
1: Ja, de woonvragen kunnen zeer groot uiteenlopen. Dus we zien heel veel verschillende vragen rond dat thema. De vragen waar de meeste mensen mee langskomen gaat over woningkwaliteit. Dat gaat dan voornamelijk over huurders. Die zien van er zijn wel een aantal gebreken in de woning. Het kan ook gaan over mensen die om een of andere reden op zoek moeten gaan naar een andere woning. Dus dan proberen we mensen zo goed mogelijk op weg te helpen met tips en tricks. Zodat ze de zoektocht op de private huurmarkt kunnen verder zetten. Maar we geven ook informatie over hoe Woonsprong, onze woonmaatschappij, werkt. De sociale woning is ook wel een heel belangrijk thema.
0: Ja, er zijn veel sociale woningen tekort.
1: Klopt, maar we werken daar heel hard aan. Het is natuurlijk, ja, Oostende doet het eigenlijk wel goed. Wij halen de norm die Vlaanderen voorziet. Dat is het bindend sociaal objectief, met een moeilijk woord. Dus die norm halen wij wel. Nu, Vlaanderen heeft daar ook nieuwe regels voor opgesteld. Dus we hebben een nieuw objectief dat we moeten halen tegen 2042. Ik heb daar onlangs nog voor samengezeten met de collega's van Woonsprong. En ja, het ziet er wel goed uit. Er zijn veel bouwprojecten die in de pipeline zitten. En het is ook de ambitie van het bestuur om te blijven inzetten op het sociaal wonen in Oostende.
0: Ja, we zijn hier vandaag op een beurs voor mensen plus 60. Veel mensen kijken uit. Ja, een woning is te groot. We willen verhuizen naar een appartement, een sociale woning. Kan dat?
1: Er zijn een aantal mogelijkheden. Ja. Het is natuurlijk niet altijd zo evident. Het hangt een beetje af van de context waar de persoon in woont. Is het een huurder? Is het een eigenaar? Ook een beetje van de zorgnood die de mensen hebben. Dus dat zijn allemaal elementen die wel meespelen in het bepalen van wat is de best gekozen manier om tot een oplossing te komen. Er bestaan ook allerlei andere premies. Vanuit het stadsbestuur of vanuit de administratie gaan we zeker de mensen ook altijd informeren. Luisteren naar hun verhaal eerst. Goed de vraag helder krijgen. En dan kijken wat we kunnen aanbieden en hoe we ze op weg kunnen helpen.
0: Dat was meteen mijn volgende vraag. Jullie helpen mensen, zowel eigenaars als huurders, waar ze naartoe kunnen, wat de alternatieven zijn. Misschien nog even ter info, waar kunnen ze bij jullie terecht? Want jullie hebben een kantoor, neem ik aan.
1: Ja, klopt. We hebben een woonloket in Oostende. Dus, dat zijn de collega's van het team van woonbegeleiding die dat bemannen. Ik ga ze toch ook eventjes in de bloemetjes zetten, want die mensen leveren heel goed werk af. En dat is eigenlijk het eerste grote aanspreekpunt waar mensen met allerhande vragen rond wonen, premies en zo meer terecht kunnen. We werken ook heel nauw samen met de collega's van het Energiehuis, want wonen en energie is iets wat zeker zeer nauw gelinkt is. En dat is misschien ook wel iets wat ik kan meegeven. Het is ook een verplichting vanuit Vlaanderen. We moeten tegen 1 januari 2028 een eengemaakt woon- en energieloket hebben. En daar zijn we nu volop mee bezig in Oostende. Dus to be continued.
0: Ja, we kijken er naar uit. Fleur, bedankt en veel plezier op de stand, want er komen mensen met heel veel vragen vandaag. En deze namiddag wordt er nog heel veel volk verwacht.
1: Ja, absoluut. Kijk er al alleszins naar uit. Bedankt.
0: Oké, dankjewel Fleur. Straks hebben we nog de Zorro's die praten over de inbraakpreventie. En dat is Nicolas Maas die dat komt uitleggen. Maar eerst gaan we luisteren naar Crowded House.
2: Welkom. Dit is Zilver aan Zee Live Radio.

0: Radio Noordzee en Radio B1 nog steeds op Zilver aan Zee in de Wellington-renbaan. Een van de drukst bezochtste standen is die van de Zorro's en de inbraakpreventie. Bij ons Nicolas Maas. Nicolas, wie zijn dat, de Zorro's?
1: De Zorro's zijn eigenlijk onze vrijwilligers van de stad. Zorro staat voor zorgen voor Oostendse straten. En zij zorgen eigenlijk dat onze straten, het is eigenlijk een extra buffer om de straten op te ruimen. En ook de plantsoenen, dus eigenlijk de boomspiegels, mooi groen te houden.
0: Ook op jullie stand de inbraakpreventie. Wat doen jullie precies rond die inbraakpreventie?
1: Inbraakpreventie heeft veel elementen. We kijken naar fietsdiefstal, winkeldiefstal, houtdiefstal. Maar hier staan we voornamelijk op, zetten we voornamelijk in op woninginbraak en op fietsmarkeren. Woninginbraak proberen we eigenlijk de mensen gewacht te maken van alsjeblieft, kijk naar de veiligheid van uw woning. En proberen we op dat vlak ook zoveel mogelijk advies te geven om de woning toch op een goede basisveiligheid te voorzien.
0: Wat onderschatten mensen het meest aan hun eigen woning qua veiligheid?
1: Ik denk dat het voornamelijk gaat over zowel de elementen van de voordeur als eigenlijk het gedrag. Eigenlijk gedrag die eigenlijk heel simpel aangepast kan worden. En dat is dikwijls ook kosteloos. Ik heb het maar bijvoorbeeld over het volledig sluiten van de deur. Kijken of je cilinder niet uitsteekt uit de deur, heel belangrijk. Als ook de sleutel op de deur laten aan de binnenkant. Het is beter om die af te halen en dan een haakje in de buurt van de deur te hangen.
0: Het zijn kleine dingen en het kost geen geld.
1: Ja, inderdaad. Daarnaast zijn er natuurlijk de iets grotere. Dat is eigenlijk een aanpassing van de deur. Het gaat niet enkel om een goed slot. Heel veel mensen komen bij mij en zeggen van ik heb een goed slot, maar het gaat eigenlijk over de verschillende elementen. Het veiligheidsbeslag, een meerpuntslot, een sluitplaat en een goede cilinder.
0: Mensen kunnen hier op de beurs bij jullie komen. Kunnen ze ook ergens op het stadhuis bij jullie terecht?
1: Ze kunnen bij ons op het stadhuis terecht, maar zeker ook via de telefoon of via de website. Dat is www.oostende.be/distalpreventieadvies.
0: En gaan jullie ook bij de mensen aan huis om dan te kijken praktisch wat er kan veranderd worden?
1: Zeker, dat volgt eigenlijk op de aanvraag. Dus sowieso gaan wij eigenlijk langs. Wij doen geen advies op afstand. Dat kan ook niet, dat is heel moeilijk. Wij gaan eigenlijk ter plaatse en wij bekijken alle inbraakgevoelige punten van de deur. Wij kijken ook het gedrag een beetje aan van de mensen. En wij geven daarom het advies. En nadien ontvang je eigenlijk een schriftelijk verslag. En met een aantal minimumvoorwaarden op het einde. Voor een, zoals dat wij noemen, een goede basisbeveiliging. En als zij daaraan kunnen voldoen, hebben ze ook recht op een premie tot €250 van de stad.
0: Het is heel druk aan uw stand, dus dat leeft wel onder de mensen.
1: Het leeft zeker. Het is een van de meest, wat dan mensen het meest mee bezig zijn, dat is zeker een feit. Naast cyberpreventie is dat zeker ook een topper.
0: Bedankt voor het gesprek, Nicolas Maas.
2: Dit is Zilver aan Zee, het event voor 60-plussers. Met boeiende lezingen, workshops en een informatiemarkt rond gezond ouder worden.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Radio Noordzee en Radio B1 nog steeds live op Zilver aan Zee op de Wellington-renbaan. Hier zijn ook lezingen. Een van die lezingen wordt gegeven door VRT-journalist en onderzoeker Tim Verheijden. Tim, uw lezing heet Het had waar kunnen zijn.
1: Ja, inderdaad. Die titel staat eigenlijk voor alles wat vandaag op het internet verschijnt. Of toch heel veel ziet er heel erg geloofwaardig uit. Een foto, een video, maar evenzeer een e-mail die je inkrijgt in je inbox. Maar daar blijken dan bijvoorbeeld oplichters achter te zitten of iemand anders. Dus we moeten heel erg goed oppassen vandaag met wat er online allemaal had gebeurd. En het slaat inderdaad op iets wat je ziet, iets wat je hoort. Het had waar kunnen zijn, maar helaas is het dat niet altijd.
0: Hoe herkennen mensen die artificiële intelligentie bij oplichting?
1: Wel, dat is heel moeilijk in die zin. Vroeger had je nog 5 gouden tips om fake news te herkennen. Vandaag is het moeilijker geworden. Je moet kijken naar een foto, naar een video. Gelukkig zie je nog altijd wel een klein beetje dat dingen niet echt zijn. Het ziet er wat synthetisch uit enzovoort. Bijvoorbeeld heel goed kijken naar de ogen en de handen. Dat verraadt al iets. Je ziet daar soms nog altijd wel vervormingen. Als het gaat over een e-mail, moet je heel erg goed kijken naar de afzender bijvoorbeeld. Want zo'n e-mail ziet er perfect uit in heel erg goed geschreven Nederlands. Maar dat kan vandaag allemaal gemaakt worden met AI. Dus je moet daar bijvoorbeeld naar de afzender kijken. En heel belangrijk, je vooral niet onder druk laten zetten. Vaak komt zo'n e-mail binnen: we hebben iets verdacht gezien op je bankrekening en je moet vervolgens handelen. Zo werkt het niet. Die druk die je voelt, dat moet vaak al een signaal zijn.
0: Heb je een tip voor mensen om niet in die phishingval te trappen?
1: Zet eens kalm, zou ik zeggen. In die zin opnieuw, dat die druk die er vaak op jou wordt gezet, blijven ademen, niet in paniek schieten. En als het bijvoorbeeld gaat over de is iets van je bankrekening verschenen, bel naar je bank. Banken gaan vaak geen e-mail sturen met zulke zaken. Dus even ademen, rustig blijven, je niet onder druk laten zetten. Kijk wie wil misbruik maken van jouw vertrouwen en vooral niet panikeren en bijvoorbeeld gewoon de bank bellen.
0: U geeft al vaker deze lezingen. Hoe is de respons van de mensen daarop?
1: Wel, het hangt er een beetje vanaf. Vandaag ga ik het iets meer hebben over phishing. Soms heb ik het over fake news, maar dat beïnvloedt de wereld heel erg hard al de voorbije 10 jaar. Het is niet altijd een vrolijk verhaal. En mensen denken dan, oeh, amai, wat is me dat allemaal? En ik wil zeggen, ja, er is veel aan de hand in de wereld, maar je moet ook gewoon hoopvol blijven. Want ik ben er uiteindelijk van overtuigd dat, zoals met heel veel zaken in de geschiedenis, het ook een slingerbeweging is. Het internet was iets fenomenaal. Het is een beetje de andere kant uit aan het gaan, maar het gaat ook wel weer goed komen. We moeten ons gewoon goed informeren en weten wat er in de wereld aan de hand is. En vooral, niet te veel panikeren. Kalm blijven.
0: Dit is Zilver aan Zee. Zijn senioren een extra kwetsbare groep daarvoor?
1: Eigenlijk is iedereen kwetsbaar. Dat is het nadeel van phishing. Ik ben zelf de Facebook-scams bijvoorbeeld gaan onderzoeken, waar dat gezichten van bekende mensen worden misbruikt om je in de val te lokken, je investeringen te laten doen, maar eigenlijk stort je je geld door aan oplichters. De slachtoffers die ik gesproken heb, waren echt van alle leeftijden. Misschien zijn senioren soms net iets kwetsbaarder, omdat ze misschien nog niet helemaal mee zijn met die digitalisering, maar eigenlijk is het een verhaal van iedereen.
0: Het is mooi weer aan de kust vandaag. Straks, wat gaat u doen na uw lezing?
1: Ik ga naar buiten gaan, ik ga het strand oplopen, ik ga mijn ogen dicht doen, de zeelucht inademen en terug naar Brussel, waar de lucht helemaal anders is, geloof mij.
0: Bedankt voor het gesprek, Tim Verheijden.
2: Dit is Zilver aan Zee, live radio. Tot 2 uur vanmiddag vanuit de Wellington Hippodroom in Oostende.

0: voor twee bij Radio B1 en Radio Noordzee, want we zijn hier live op Zilver aan Zee. En dat is een initiatief van de stad Oostende, speciaal voor 60-plussers. Ik heb hier ook al jongere mensen zien lopen, dus de interesse is zeer groot. Bij ons staat Monique van de MS-liga Oostende. Monique, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het tot nu toe verlopen aan jullie stand?
1: Wel, vrij goed. We hebben heel wat interesse gekregen, ook al is MS nu niet echt de aandoening van de mensen met het zilveren haar, want MS is de meest voorkomende niet aangeboren neurologische aandoening bij jongvolwassenen. Maar door de nieuwe medicaties worden die mensen gewoon ouder en die blijven ook veel langer actief en dus stilaan beginnen wij ook zilverharige actieve MS'ers in ons ledenbestand te hebben.
0: Ja, het is zo dat de MS geneesbaar is. Niet geneesbaar, maar het kan gestopt worden.
1: Ja, het is niet geneesbaar, dus we kunnen niet herstellen. We kunnen wel stoppen of toch de prognose veel verbeteren. En daarom is het ook zo belangrijk dat de diagnose heel vroeg gesteld wordt. En dat we dus aandacht vragen, zodat iedereen ergens op zijn, in zijn gezichtsveld MS heeft staan van als er iets is, ga naar een dokter en eis een neurologische expertise.
0: Wat zijn zo de eerste symptomen van MS?
1: Heel dikwijls is het de oogarts die MS vaststelt, want het is dubbelzien, wazig zien, tunnelvisie. Dat is bijna bij iedereen. Evenwichtstoornissen, coördinatiestoornissen, zowat de fijne motoriek die wat minder gaat. Wat moeilijker stappen durft ook al. En zenuwprikkelingen. Dus de zenuwpijnen, dat zijn eigenlijk de voornaamste eerste symptomen.
0: En wat doet de MS-liga in Oostende vooral?
1: Wij proberen een anker te zijn voor personen met MS. We zijn er gewoon. Als ze ons nodig hebben, dan vinden ze ons. We leggen contacten. We zorgen dat lotgenoten contacten met elkaar kunnen hebben. Maar we doen dat op een heel informele manier met voordrachten allerhande. Dat hoeft niet altijd over MS te gaan. Integendeel zelfs. We hebben al een kleurenpsychologe gehad. We gaan volgend jaar iets hebben over blinde geleidehonden. Dus het is gewoon over alles en nog wat. Uiteraard is er ook af en toe een hapje en een drankje, want
0: hoort erbij.
1: Dat hoort erbij, zeker bij de West-Vlaming. Maar ik ben van Antwerpen en wij eten en drinken ook graag. Dus
0: er zijn gelijkenissen.
1: Voilà.
0: Voilà, MS-liga in Oostende. Waar kunnen de mensen daarvoor terecht?
1: Wel, ik zou zeggen, het makkelijkste is, ga naar onze website. We hebben nu ook een eigen website, ms-oostende.be. En daar vind je ons wel.
0: Belangrijk zijn vrijwilligers in jullie organisatie?
1: Ja, heel belangrijk. En dat verschuift een beetje, want vroeger hadden we mensen nodig die met de rolwagen konden duwen. Tegenwoordig hebben we veel meer nood aan wat administratieve ondersteuning en mensen die goed zijn met Facebook, Instagram en dat soort dingen. Want dat is not my cup of tea.
0: Oké. ms-koppeltekenoostende.be, daar kunnen ze alle info verkrijgen. En als ze vrijwilliger willen worden, kunnen ze terecht daar?
1: Ja, dan kunnen ze via het contactformulier, daar komen ze bij mij terecht. En dan ga ik die mensen graag bezoeken en eens kijken waar we elkaar kunnen vinden en waar we elkaar kunnen helpen.
0: Voilà, een warme oproep voor zowel de patiënten als de vrijwilligers die zich willen engageren voor jullie organisatie. Monique, bedankt voor uw bezoek hier aan onze studio.
1: Dankjewel voor de aandacht die ik weer heb gekregen.
0: Met veel plezier. Geniet nog van de dag hier Zilver aan Zee tot 6 uur vanavond in de Wellington Hippodroom in Oostende.
2: Live vanuit de Wellington Hippodroom. Dit is Zilver aan Zee Live Radio.

0: Zilver aan zee, nog tot vanavond hier op de Wellington Renbaan en ook op de radio tot 2 uur. Een van de standen is die van de ontmoetingscentra. Bij ons Jill van Hoeken. Jill, je bent centrumleider van de Schaperijen. Die ontmoetingscentra, wat doen die precies?
1: Wel, er is een brede waaier eigenlijk in de ontmoetingscentra van activiteiten, maaltijden, cafetaria en ook avondgroepen zijn bij ons van harte welkom eigenlijk.
0: En jullie organiseren ook heel wat activiteiten?
1: Ja, eigenlijk voor elk wat wels, waar dat centraal het op het ontmoeten staat eigenlijk. Dus ontmoeten is voor ons het belangrijkste eigenlijk, dat de mensen een warme plaats vinden om activiteiten uit te voeren. Of voor een babbeltje, voor een lekker tasje koffie, voor een lekkere maaltijd, zoiets.
0: Veel mensen komen voor de eerste keer bij jullie over de vloer. Ja, hoe verloopt dat, zo'n eerste bezoek, zo'n eerste contact?
1: Ja, en dan zijn de mensen van het onthaal die eigenlijk wat wegwijs geven in het OC. En de mensen ook aan de bar kunnen ook uitleg geven over wat dat we eigenlijk doen. Sommige mensen komen dan met een vriend of vriendin of familielid naar het ontmoetingscentrum. En dan is het eigenlijk wel leuk om die mensen bij ons te krijgen en de uitleg te doen. En hem warm te maken om naar het OC te komen.
0: Jezelf bent verantwoordelijk voor het ontmoetingscentrum op de Konterdam, de Schaperijen. Waar zijn er nog allemaal ontmoetingscentra?
1: Dus in elke wijk heb je een ontmoetingscentrum. Dus we hebben er 9. In het centrum heb je er 2. Buurthuis Oud Hospitaal en ontmoetingscentrum De Boeien. En in de andere weken heb je elk OC die daar gevestigd is in het midden van de wijk.
0: Waar kunnen de mensen het programma bekijken voor die ontmoetingscentra?
1: Via de website, maar je kan ook binnenspringen in het ontmoetingscentrum. En we hebben een activiteitenkalender waar je eigenlijk kan bekijken wat dat er aansluit bij jouw hobby's of interesses. Dus digitaal of kom gewoon gerust eens binnen.
0: En jullie zijn ook nog op Zilver aan Zee. Tot vanavond.
1: Inderdaad. Dus we hebben daar onze hobbyclubs, activiteitenkalender, onze dienstverleningsfolder en we staan graag de mensen te woord.
0: Bedankt voor het gesprek, Jill van Hoeken.
2: Goedemiddag. Dit is Zilver aan Zee live radio. Nog tot 2 uur.

0: vanuit de Wellington Hippodroom, Asseg Wellington Hippodroom in Oostende, hier op Zilver aan Zee, die nog duurt tot 6 uur vanavond. Onze laatste gast is Charlotte Goeman van de gezondheidsmakers, als ik het goed voor heb. Wat zijn de gezondheidsmakers?
1: Wij zijn een Vlaamse organisatie die eigenlijk inzet op preventie. Gezondheid bij ons is heel breed, dus dat gaat van voeding en beweging tot vaccinatie, gezond binnenmilieu. En vandaag sta ik hier met valpreventie.
0: Ja. Jullie gaan naar de mensen toe of komen de mensen naar jullie toe?
1: Wij gaan naar de mensen toe. Het is zo dat wij eigenlijk ook verschillende acties organiseren. Bijvoorbeeld op de markt staan of effectief naar ontmoetingscentra gaan. Dus wij gaan effectief de burger gaan opzoeken.
0: Ja. Wat is het juiste profiel? Zijn dat enkel 60-plussers?
1: Eigenlijk zetten wij in op alle burgers. Nu vandaag concreet inderdaad gericht op de senioren. Maar wij focussen eigenlijk op zowel onderwijs als de senioren als de algemeen werkende populatie.
0: Iemand die interesse heeft om zich te laten informeren, hebben jullie ook een bepaald adres of online waar ze u kunnen bereiken?
1: Wij hebben een algemene website, dat is onze eigen website, gezondheidsmakers.be. En dan specifiek naar Oostende toe hebben wij ook een aparte pagina preventie en gezondheid.
0: Was er veel interesse tot nu toe vandaag aan de stand?
1: Er was enorm veel interesse, vooral omdat valpreventie wel een actueel thema is en heel wat mensen dat ervaren in het dagelijkse leven. Dus dat was heel fijn om heel veel mensen vandaag te zien.
0: Fantastisch. Ik dank u om naar hier te komen, naar onze studio. En veel plezier op de stand nog. En mensen informeren. Meer info op gezondheidsmakers.be. Voilà, dat is het. Dankjewel Charlotte Goeman hier in onze studio in de Asseg Wellington Hippodroom. Zo is het.
2: Welkom bij Zilver aan Zee, live radio.

0: Beste luisteraars, het is nu bijna 2 uur en dat betekent dat we hier stilaan gaan afronden. 4 uur lang mochten we jullie meenemen door in Zilveren aan Zee. Live vanuit de Aasteg Wellington Hippodroom in Oostende. 4 uur vol boeiende gasten, warme verhalen en heel veel goesting. Dankjewel aan iedereen die de tijd nam om bij ons langs te komen. Een bijzonder woord van dank aan de stad Oostende voor dit prachtige initiatief. Dank aan Radio B1 en Radio Noordzee en aan de mensen die deze uitzending mee mogelijk maakten.
1: Hier op het evenement is het nog niet gedaan hoor. De standenbeurs loopt nog door tot 6 uur. Er zijn nog sprekers, er is nog van alles te doen. En om 5 uur is er hier een optreden. Dus kom zeker langs tot 6 uur vanavond. Maar alvast bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
2: En dit was Zilveren aan Zee Live Radio, een productie van B1 Broadcasting samen met Antares. Dank aan iedereen om mee te werken. Ik wens u een fijne dag nog op de radio.

0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Björn Pannekoeken.
1: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieux heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buys raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuiden Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soeten neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde Vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
2: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Oostendenaar Jean Hillebrand speelde in de jaren 80 muziek op zijn Hammondorgel in café The Sound of Music in de Kapucijnenstraat. Hij zal ook een LP opnemen die verkocht wordt aan de klanten van de zaak. Daarop speelt en zingt hij een internationaal repertoire. Later zal hij nog optreden op cruises en aan de slag gaan in een hotel in Oostenrijk. En daar zullen ze ongetwijfeld ook gevallen zijn voor zijn Duitsstalig repertoire. Hij speelt onder meer deze medley van Lara Steam en Sakwarum. Hier is de vergeten Oostendenaar Jean Hillebrand.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Kortrijk Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op taptoebelgie.be.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
3: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Supersalon bestaat 60 jaar.
5: Supersalon.
0: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
5: Supersalon.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
6: me gusta la guitarra, me gustas tú,
4: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
5: Manifiesta!
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Primavera naar het Kinepolis. Die vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Van 10 tot 6 uur vanavond ben je welkom op Zilver aan Zee in het AZEC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Radio Noordzee.
6: Een hele goede middag.

0: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
1: Het Wienerkatje Porregeen is iemand een harde klap toedienen.
0: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: En magen met is één, en magen met is twee, en magen met is drieën. Om ouders gelijktijdig de persoon te lossen. Anders gaat hij op zijn kop kunnen verdommen.
0: Het Oostends dialect.
1: Je hoort nog wel eens zeggen, van 10-9 komt er niet thuis. Van 10-9 gaan ze winnen. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk.
0: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
1: Je kan geil de vismine verleggen met oring.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
2: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond verse vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
5: Een eigen huis, een plek onder de zon.
4: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Een eigen huis, een plek onder de zon.
4: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

Keren, want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker. En ver te houden van, moet toch genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
2: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
3: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
2: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
3: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
2: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
3: Dankjewel.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Een hele goede middag.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
5: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
6: me gusta la guitarra, me gustas tú,
5: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasig Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12.

tickets op manifiesta.be. Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen vrijdag krijgen we temperaturen rond de 21 graden en blijft het zo goed als droog. Hier en daar is er wel een bui mogelijk. Zaterdag en zondag krijgen we opnieuw temperaturen rond de 25 graden.

0: Het is nu 4:00. Noordzee nieuws.
1: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuiden Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot voor de Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De Europese pakjestaks heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar, dat melden lokale autoriteiten. En de dodentol loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Wielrennen dan. Tim Erlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en de Ier Sam Bennett werd derde. En Arthur Vermeeren gaat weer voetballen bij Antwerp. Hij legde vanmiddag zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Het Duitse Leipzig verhuurt Vermeeren aan Antwerp voor 1 seizoen. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms ook wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en vrij warm ook, tot 26 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Radio.

Zee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
3: Want KV, dat is de beste en de zijn.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
6: Manifiesta!
7: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen vrijdag krijgen we temperaturen rond de 21 graden en blijft het zo goed als droog. Hier en daar is er wel een bui mogelijk. Zaterdag en zondag krijgen we opnieuw temperaturen rond de 25 graden.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Björn Pannekoeken.
2: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieu heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buys raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuide Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soeten neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
3: Want KV, dat is de beste en de zijn.
4: Supersalon bestaat 60 jaar.
5: Supersalon.
4: Supersalon verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
3: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
2: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
3: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
2: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
3: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
2: Voor wie is het boek bedoeld?
3: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
2: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
3: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
4: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

0: Onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende
4: 059 70 27 27.
3: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
6: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
0: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Dit is Radio Noordzee.
7: Iedereen luistert.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen vrijdag krijgen we temperaturen rond de 21 graden en blijft het zo goed als droog. Hier en daar is er wel een bui mogelijk. Zaterdag en zondag krijgen we opnieuw temperaturen rond de 25 graden.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
2: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond Verse Vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Een hele goede avond.

0: Roland de Snerk houdt ons ook vandaag op de hoogte van het Oostends dialect.
1: Woorden in verband met wenen zijn zeer courant, want tranen verliezende ogen zijn bijna alledaags. Nu weten velen dat wenen beschouwd wordt als Vlaams en dat dit woord in Nederland archaïsch en boekentaal is. Die van het noorden willen dat we nu huilen zeggen. En er is helaas veel navolging hiervoor bij ons. Vele luisteraars zullen beamen dat huilen bij ons een andere betekenis had, namelijk het klank uitstoten zelfs bij de wolven. Huilende wolven zijn geen wolven die verdrietig zijn. Het Nederlands kent ook krijten. Zijn ogen waren rood gekreten. Maar wie zou nu nog iets dergelijks zeggen? In ons Oostends kennen wij, drie woorden noem ik voor wenen, krischen, schrijm en blaten. Ik begin bij blaten, dat staat natuurlijk heel dicht bij het blaten van de schapen. Blaten en blaten. Krischen staat niet ver van het zo even genoemde krijten en het zal wel verband houden met het Nederlands krassen. Krischen was stellig een bepaalde vorm van wenen. En dan het bijna verloren gegaane schrijmen. Dat is hetzelfde woord als het Nederlands schreeuwen. Ik denk dus dat er vroeger verschillende woorden waren ter aanduiding van de vele vormen van wenen. Of moet ik nu zeggen, huilen.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
6: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be. Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
3: Want KV, dat is de beste en de zijn.
1: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
1: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Sexy.
1: Nieuws en info.
2: Festival gaat door in Oostende op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Poilet.
2: Ik ben André Durie.
3: Ik ben Kurt Kluis.
4: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuide Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot voor de Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In de Brusselse gemeente Elsene is vanmiddag een school ontruimd na een bommelding, dat bevestigt de lokale politie. De leerlingen werden opgevangen in een centrum in de buurt. Meer informatie zoals de aard van de bommelding of van wie die afkomstig was, geeft de politie voorlopig niet. Het onderzoek loopt. In Pelt, in Limburg, heeft de politie een groot drugslab ontdekt bij een huiszoeking. In het lab werd procaïne verwerkt. Dat is normaal gezien een pijnstillend en verdovend geneesmiddel, maar de criminelen bewerkten het om dan met cocaïne te vermengen. Er werden ook 3 Nederlanders opgepakt. Het onderzoek ligt nu bij de Nederlandse autoriteiten. Kinderartsen roepen ouders van kinderen die na maart geboren zijn op om een RSV-prik te gaan halen. Baby's die in het RSV-seizoen worden geboren, dus tussen oktober en maart, krijgen meteen een inenting bij de geboorte. Maar ook andere baby's kunnen maar beter beschermd zijn, dat zegt infectioloog Daan van Brusselen.
3: Dan heb je tot 80% minder kans om met RSV in het ziekenhuis terecht te komen in het eerste seizoen. En we weten nu ook dat je ook in het tweede seizoen nog tot 60% beschermd bent. En als je dan weet dat RSV de belangrijkste reden is dat kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen op een kinderafdeling, is dat toch wel heel relevant, denk ik.
2: Het vaccin kost zo'n €12. Je kan het op voorschrift halen bij de apotheek en door de huisarts laten toedienen. In Toronto, in Canada, zitten tienduizenden mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er ook overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn ook omgevallen. Wielrennen dan? De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomstberg op. De Spanjaard Urco Berrade werd tweede, de Colombiaan Santiago Buitrago eindigde derde. De Spanjaard Hendrik Mas verstevigt zijn leiderstrui en de beste Belg was Mauri van Zevenand, die werd knap vijfde. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers, goed voor een bedrag van ruim €8,5 miljard. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst €2,6 miljard. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n €220 miljoen in aan spelers. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden dan. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Gids Guy de Lange, we hebben het vandaag over enkele oude straatnamen in het centrum.
2: Ja, heel wat straatnamen zijn gewijzigd van naam. Hoofdzakelijk eind van de 19e eeuw, maar ook nog tot ver in de 20e eeuw. Enkele voorbeelden. De Kapellestraat was de Magazijnstraat en de Sint-Thomasstraat. De Sint-Thomasstraat was het bredere gedeelte voorbij de Jozef II-straat. Zo had men ook de Christinastraat, die de Karnemelkstraat noemt, en het bredere gedeelte de Kleine Christinastraat. Men had dan ook verschillende redenen om een straat te hernoemen. Zo kregen tal van burgemeesters een straatnaam in Oostende. Adolf Beulstraat was vroeger de Weststraat. Noordlaan werd de Van Isegemlaan. De Zuidlaan de Alfons Pieterslaan. En de Werfkaaistraat, Werfstraat en Kalfaterstraat werd de Hendrik-Sruislaan. Zo ook de Ooststraat noemde vroeger de Sulferstokstraat, Zwarte Nonnenstraat en Oostmolenstraat. En wat vroeger Eén straat was met vier straatnamen, Einde Wereldstraat, Buitenhofstraat, Kleine Kerkstraat en naar de kaai toe. De Leugenaarstraat noemt nu de Sint-Paulusstraat. Zo zie je, niet alleen gebouwen, maar ook straatnamen wijzigen in het Oostend straatbeeld.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.

0: Zij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon.

0: en info.
1: Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show, U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Natasha Waldman.
2: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
3: Ik ben Joke Doodlewoman.
4: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken.
2: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieu heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buys raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuide Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soeten neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde Vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goeie avond.

0: Kiss Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Oostendenaar Jean Hillebrand speelde in de jaren 80 muziek op zijn Hammondorgel in café The Sound of Music in de Kapucijnenstraat. Hij zal ook een LP opnemen die verkocht wordt aan de klanten van de zaak. Daarop speelt en zingt hij een internationaal repertoire. Later zal hij nog optreden op cruises en aan de slag gaan in een hotel in Oostenrijk. En daar zullen ze ongetwijfeld ook gevallen zijn voor zijn Duitsstalig repertoire. Hij speelt onder meer deze medley van Lara Steam en Sakwarum. Hier is de vergeten Oostendenaar Jean Hillebrand. MUZIEK

fühlst es nicht, wie einsam ich bin. Und ich frage mich,

Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, om breder te blijven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
2: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
3: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Zender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: en info.
1: Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 9:30 en 22:00 of tussen 11:30 en 12:00. Een ontbijt kost €15. Online te koop of via het uitloket.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijse.
2: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
3: Ik ben Jean-Marie Barra.
4: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soeten neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soeten was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soeten opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soeten opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
2: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond verse vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

Ze ontwaken om een uur of vier. Ze ontbijten met een kleintje bier. Ze gaan uit omdat er thuis niets wacht. De nuttelozen van de nacht. Zij gedraagt zich arrogant omdat ze mooie borsten heeft. Hij is zeker een charmant omdat papa een centen geeft. Hun onmacht is een hoogste macht. De nuttelozen van de nacht. Kom, dans met mij. Vriendin, kom hier, vriendin, kom hier, kom hier. Nee.

maken zonder ziek te zijn. Ze braken nacht en zonder pijn. Ze nemen zich bedroefd in acht.

poëzie, die geen van hen kent, de romans, die geen van hen schreef, de vrouw, die bij geen van hen bleef.

zijn ze zo berooid. Het was, ze was zo zacht. Ze was, ach, dat begrijpt u nooit. De nutteloze van de nacht. Ze nemen nog een laatste glas, vertellen nog een laatste grap. En dan het allerlaatste glas, de laatste dans, de laatste stap. Het laatste verdriet, de laatste klacht. De nutteloze van de nacht. Kom, kom, kom huil met mij. Vriendin, kom hier, vriendin, kom hier. Vooruit, kom hier. Nee, nee, blijf, blijf. Kom, kom, kom huilen met mij. Laat ons huilen.

0: is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuiden Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot voor de Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Die lastenverlaging moet ervoor zorgen dat werknemers uiteindelijk meer netto overhouden van hun loon, zodat de koopkracht ook toeneemt. En dat is dan goed voor de economie.
3: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene put terwijl je de volgende al aan het graven bent.
2: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Het personeel van Brussels Airlines kan nog steeds weigeren om naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Dat heeft de maatschappij benadrukt tijdens overleg met de vakbonden. Die claimen dat het personeel verplicht is om naar daar te vliegen, maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines is dat niet het geval.
4: Het is dus zo dat Tel Aviv opnieuw in het rooster van elke steward, stewardess of piloot kan verschijnen, maar in de luchtvaart zijn er altijd procedures, dat heet unfit to fly, waarbij je kan aangeven dat je je niet goed voelt om een bepaalde vlucht uit te voeren en die procedures die bestaan al jaren en kunnen ook hier vandaag gebruikt worden.
2: De christelijke vakbonden hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend. Het is nog niet duidelijk of er effectief stakingen zullen volgen. In Overasselt in Nederland zijn nu opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten zwaar gewond. De politie pakte al 34 verdachten op. Daar zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In de VS is Gloria Steinem overleden. Amerikaans journaliste en politiek activiste, de vrouw die het gezicht werd van het feminisme eind jaren 60. In 2013 ontving ze van president Obama nog de Medal of Freedom. Dat is de hoogste onderscheiding die je als burger in de VS kan krijgen. Gloria Steinem is 92 geworden. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.

0: Zender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken.
2: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieu heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buys raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuide Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soeten neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde Vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
2: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
3: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker voor in geval van nood. En plots weer klinkt de

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee VZW, gaat door op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Teams van 6 deelnemers krijgen ongeveer 60 minuten de tijd om het stevigste zandfort te bouwen dat de zee moet trotseren. Wanneer het tij opkomt, blijft slechts 1 paal overeind, de winnaar. Naast het wedstrijdgedeelte zorgt men voor animatie en een zomerse sfeer. Het is uit.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Die lastenverlaging moet ervoor zorgen dat werknemers uiteindelijk meer netto overhouden van hun loon, zodat de koopkracht ook toeneemt. En dat is dan goed voor de economie.
3: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan. En groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene put terwijl je de volgende al aan het graven bent.
2: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Het personeel van Brussels Airlines kan nog steeds weigeren om naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Dat heeft de maatschappij benadrukt tijdens overleg met de vakbonden. Die claimen dat het personeel verplicht is om naar daar te vliegen,

0: Maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines is dat niet het geval.
1: Het is dus zo dat Tel Aviv opnieuw in het rooster van elke steward, stewardess of piloot kan verschijnen. Maar in de luchtvaart zijn er altijd procedures, dat heet unfit to fly, waarbij je kan aangeven dat je je niet goed voelt om een bepaalde vlucht uit te voeren. En die procedures die bestaan al jaren en kunnen ook hier vandaag gebruikt worden.
0: De christelijke vakbonden hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend. Het is nog niet duidelijk of er effectief stakingen zullen volgen. In Overasselt in Nederland zijn nu opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten zwaar gewond. De politie pakte al 34 verdachten op. Daar zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In de VS is Gloria Steinem overleden. Amerikaans journaliste en politiek activiste, de vrouw die het gezicht werd van het feminisme eind jaren 60. In 2013 ontving ze van president Obama nog de Medal of Freedom. Dat is de hoogste onderscheiding die je als burger in de VS kan krijgen. Gloria Steinem is 92 geworden. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het eigenlijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecologe, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

venue. Oren is niet luisteren, even goed zeg ik niks. Het heeft geen zin het uit te leggen, de zoveelste keer. Ik weet niet of dat je het kunt, maar ik vraag het mij af. Kom, hoe tot op dat punt zouden dan vechten voor mij? Uw vriend

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
3: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
3: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.